0: Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center, dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2 idee.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Sjaap en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen. Alleen wonen er vaak ouderen in. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland zegt dat grenscontroles nodig blijven om illegale migratie tegen te gaan. De Europese Commissie wil juist dat Duitsland ermee stopt, omdat over een week het EU-migratiepact ingaat om de instroom te beteugelen. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden.
1: 24 uur per dag, uw nieuwsbron uit eigen regio. Omroepvenraai.nl

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
3: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
2: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
4: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
2: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
5: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
7: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
5: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad en het Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden dan zonnig bij maximaal 18 graden.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single, A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is een 90.2 idee.

0: Venray.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
3: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
2: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
4: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
2: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
6: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
5: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
7: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
8: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer €120.000. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: Dit is tot 12 uur de Ochtend Door.

0: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Omroep Vendraai.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
5: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
4: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
6: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
4: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg. Nu één uitzondering op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beierland gebeurde een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dag Marianne.
9: Hallo Heinz.
8: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
9: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Wat zeg jij?
9: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
9: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
8: Aha, also, aanstaande zondag.
9: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: En Hullen, die mullen gewoon weg niet missen.
10: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Vendraai Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
11: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u.
12: In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
10: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: De voorbije nacht was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Er stond een matige wind uit een zuidwestelijke richting en tijdens opklaringen is de temperatuur gedaald naar zo'n 11 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking. Er zijn ook stapelwolken en met name na de middag kunnen er enkele buien vallen. Er staat in het algemeen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Later vandaag neemt de wind in kracht af. Het wordt maximaal zo'n 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en Oud-Beierland. 6 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Omroep Venray.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
6: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
7: Dag verse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
8: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenrij.nl.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint hier en daar wat drukker te worden. In de regio staat file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Belfeld en Bezel. 4 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dag Marianne.
9: Hallo Heinz.
8: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
9: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Wat zeg jij?
9: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
9: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
8: Aha, also, aanstaande zondag.
9: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: De voorbije nacht was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Er stond een matige wind uit een zuidwestelijke richting en tijdens opklaringen is de temperatuur gedaald naar zo'n 11 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking. Er zijn ook stapelwolken en met name na de middag kunnen er enkele buien vallen. Er staat in het algemeen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Later vandaag neemt de wind in kracht af. Het wordt maximaal zo'n 20 graden.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is een 90.2 idee.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Vooral in Horst aan de Maas, Pelemaas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman uit Heerlen is uit de partij gestapt. Hij zei dat het hem veel pijn heeft gedaan toen Henk Vermeer de voorman werd van BBB. In Limburg vangen maar 4 gemeenten genoeg statushouders op. Dat zijn Gennep, Venraai, Horst aan de Maas en Stijn.
3: Omroep Venraai.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker op de weg en in de regio is dat te merken, met name op de A17 nu, bij de Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt De Stok, 5 kilometer en 10 minuten. En ook op de A76 richting Aken file voor de Duitse grenscontrole. 4 kilometer en maar liefst 10 minuten in de file staan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Beleef de wereld van theater in Venraai. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenraai.nl en reserveer snel je tickets.
3: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
8: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieës, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
9: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Hij had daar kritischer op moeten zijn. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona, wat nu bezig is. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie nodig, meldt het Noorse Koningshuis. Ze heeft al jaren longfibrose, maar haar toestand is nu verslechterd. Het weer, in het oosten nog buien, vanuit het westen meer zon en het wordt 18 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. De meeste files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Opvallend is ook de file op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal bij knooppunt De Stok, 4 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A65 is een ongeluk gebeurd van Den Bosch naar Tilburg bij Vught. Daar staat nu 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Drukte zien we op de A73 van Nijmegen naar het zuiden. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de A76 van de Geleen naar Aken, door de grenscontroles file vanaf knooppunt Kundeberg en je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Vooral in Horst aan de Maas, Pelemaas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman uit Heerlen is uit de partij gestapt. Hij zei dat het hem veel pijn heeft gedaan toen Henk Vermeer de voorman werd van de BBB. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. Dat blijkt na de oproep van de Europese Commissie aan meerdere landen om de controles af te bouwen.
0: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
7: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
8: Dag Marianne.
9: Hallo Heinz.
8: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
9: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Wat zeg jij?
9: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
9: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
8: Aha, also, aanstaande zondag.
9: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
8: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
7: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
10: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Janna Hoofs met het LE Nieuws.
1: Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Dat blijkt uit een rondgang van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Vooral in gemeenten als Horst aan de Maas, Pelemaas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. Daar liggen verschillende bedrijven in, bijvoorbeeld de fruit- en aspergeteelt, waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn. Suzanne Geurts, hoofdbestuurder van de LLTB daarover.
2: We vinden het heel belangrijk dat deze medewerkers goed gehuisvest worden, waarbij ruim 70% van onze boeren aangeeft dat graag op eigen terrein te willen doen. Het kan zijn dat de gemeente die plekken niet beschikbaar heeft of dat vergunningsprocedures lang duren. En daarom vinden wij aandacht voor het onderwerp heel erg belangrijk.
1: Volgens de LLTB zijn de arbeidsmigranten ook hard nodig om het werk te kunnen blijven doen. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman uit Heerlen is uit de partij gestapt. Dat zei hij vanmorgen in Goedemorgen Nederland. Hij zei dat het hem veel pijn heeft gedaan toen Henk Vermeer de voorman werd van BBB. Tuinman steunt Mona Keijzer, die al vertrok toen Vermeer de leiding overnam van Caroline van der Plas. In Limburg vangen maar 4 gemeenten genoeg vluchtelingen op die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dat zijn Gennep, Venray, Horst aan de Maas en Stijn. De overige gemeenten voldoen nog niet aan de taakstelling. In de gemeenten Leudal, Heerlen en Landgraaf is de achterstand het grootst. Alle gemeenten van Nederland hebben nog tot 1 juli de tijd om het doel te halen voor het eerste half jaar. En de grand dame van de Limburgse muziek, Beppie Kraft, blaast vandaag 80 kaarsjes uit. Maar wie denkt dat ze het rustig aan gaat doen, die heeft het mis. Want ze staat later deze maand ook gewoon nog even op Pinkpop.
3: Ja, dat is toch te gek, hè? Dit is voor mij ook natuurlijk heel bijzonder. Nou, maar ja, ik heb al 2 keer in de Silent Disco gestaan op Pinkpop.
4: Ja, maar dat is silent.
3: Maar dit is echt het grote podium. Dus echt, ja, niet het hoofdpodium, hè? Niet overdreven.
4: Ja, bij wet horen ze niet nog het hoofdpodium op, Beppie. De wet is toch niet?
3: Wie weet maar. Ja, neem ik zo met heel veel leuke collega's die oor op Pinkpop. Het is echt heel bijzonder, heb ik hoor.
1: En daar blijft het niet bij, want ze gaat ook nog de theaters in met de voorstelling Beppie 8.0.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer met een half uur vertraging. A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 5 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook Beauvais.nl of Facebook. Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 4 oppositiepartijen in Roermond gaan nauw samenwerken en hebben hun eigen oppositieakkoord opgesteld. Heerlen doet mee aan een proef van onderzoeksinstituut TNO. Die is gericht op het verband tussen gezondheid en woonomgeving. En Duitsland stopt niet met de grenscontroles die op onder meer de A76 al meer dan een jaar voor vertragingen zorgen.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Culemborg en Zaltbommel over 14 kilometer met een half uur vertraging. A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Roosendaal Noord en Knopend de Stok 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer met een kwartier vertraging. A73 vanuit Nijmegen tussen Beuningen en Kuik 12 kilometer file. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Dan de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens een half uur vertraging. En op de N256 van Zierikzee naar Goes. Tussen de aansluiting met de N59 en Kodijnsplaat 4 kilometer file. Daar is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmorgen was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden en stapelwolken. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. Om 12 uur schommelden de temperaturen zo rond de 18 graden. Vanmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en opklaringen. Er vallen enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden met geregeld zon. Het wordt maximaal zo'n 20 graden. Er staat een matige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. Later vandaag neemt de wind flink in kracht af.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer met een half uur vertraging. A17 van Dordrecht naar Roosendaal tussen Roosendaal Noord en knooppunt de Stok 6 met daar 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A4. A58 van Breda naar Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerle 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan de A59 naar Den Bosch tussen Terheide en knooppunt Zonzeel. Daar 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De andere kant op richting het westen tussen Raamsdonk-Sfeer en Made 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. De A76 van de Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 5 kilometer. En je bent er een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je radio staat weer aan.

Over van mij, gaf me ziel en zaligheid met in mijn hoofd, ik word rijk. Mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Kon alleen maar groter worden. Nog bij echte vrienden, weet niet waar de rest is. Kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
4: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. 4 oppositiepartijen in Roermond gaan nauw samenwerken en hebben hun eigen oppositieakkoord opgesteld. Heerlen doet mee aan een proef van onderzoeksinstituut TNO. Die is gericht op het verband tussen gezondheid en woonomgeving. En Duitsland stopt niet met de grenscontroles die op onder meer de A76 al meer dan een jaar voor vertragingen zorgen.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 3 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Aalbersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdagmiddag is het druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat 150 kilometer file. De langste file is dan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Knoopend Empel. Een half uur extra reistijd. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Borren en afrit Maastricht Airport. 3 kwartier vertraging na een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom voor Bergen-op-Zoom-Oost 10 minuten. De A59 Ten Bosch richting Zierikzee tussen Raamsdonksveer en Maden 10 minuten vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
9: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
10: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Vier oppositiepartijen in Roermond hebben hun eigen coalitie gevormd. Het gaat om Pro-Roermond, voorheen GroenLinks en PvdA, D66 Roermond, de Stadspartij Roermond en de Partij voor de Dieren. Ze hebben een gezamenlijk politiek programma opgesteld als tegengas voor het programma van de coalitie. Maar samenwerken met de coalitie wordt zeker niet uitgesloten. Duitsland gaat niet stoppen met de grenscontroles. Dagelijks loopt verkeer op onder meer de A76 daar vertraging door op. Dat duurt al meer dan 1,5 jaar. De Europese Commissie heeft lidstaten gevraagd de grenscontroles af te bouwen, maar Duitsland gaat door. Volgens de Duitse regering hebben de controles effect en worden illegale migranten afgeschrikt Duitsland binnen te komen. TNO begint samen met 5 gemeentes aan het project Gezonde Woningen op Recept. Een van die 5 gemeentes is Heerlen. Zorgmedewerkers, zoals huisarts en verpleegkundigen, kunnen die gemeentes verduurzaming van de huizen van hun patiënten aanvragen. Micha Lutgens is huisarts bij Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord en doet mee aan de pilot. Hij vertelt over de gezondheidsklachten van zijn patiënten.
1: Nou, wat wij op het spreekuur zien is dat ongeveer 25-30% van de klachten op dat spreekuur niet direct zichtbaar zijn door de woonomgeving. Maar dat zijn mensen die komen met slaapklachten, met stressklachten. En als je dan verder door gaat vragen, dan speelt wonen en welzijn daar een hele grote rol in. Dus ook de woonomgeving.
0: Het nieuwe gemeentebestuur van Sittard-Geleen wil grensoverschrijdende aanpak van de Nederlandse problemen met het stroomnetwerk. Het Nederlandse netwerk zit aan de maximale capaciteit en dat levert regelmatig problemen op. Sittard-Geleen zou volgens het nieuwe gemeentebestuur stroom uit Duitsland moeten kunnen krijgen, waar wel nog capaciteit is. En voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman uit Heerlen heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Tuinman is het niet eens met de manier waarop is omgegaan met de leiderschapswissel na het vertrek van Caroline van der Plas. Hij wilde Mona Keizer als opvolger, maar de partijleiding koos voor Henk Vermeer. De hoog onderscheiden voormalige beroepsmilitair was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk op de weg. Er staat bijna 200 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 1,5 uur vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Borren en Maastricht Airport, 3 kwartier extra reistijd na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. A17 Dordrecht richting Roosendaal voor knopen de Stok, 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten extra reistijd. A59 Den Bosch richting Zierikzee voor Maaden, 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A73 Nijmegen richting Venlo voor Venlo-Zuid, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is een 90.2 idee.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Gouverneur Emiel Roemer wil graag een tweede termijn in Limburg. Zijn eerste periode van 6 jaar als gouverneur loopt volgend jaar af. 3 mannen moeten enkele jaren de cel in voor een gewelddadige overval in Venlo. Hun slachtoffer dacht dat ze een laptop kwamen verkopen. En VVV Venlo krijgt de ervaren Marinus Dijkhuizen als nieuwe trainer. Die komt van de Graafschap.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 30 minuten extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Sint-Joost en Knoopend Kerensheide 30 minuten, dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal, tussen Roosendaal en Knoopend de Stok, 15 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam, 15 minuten. A73 Nijmegen richting Venlo, tussen Grubbevorst en Venlo, 15 minuten extra reistijd. En op de A76 Geleen richting Duitsland, voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. en geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
5: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Chinese leger zegt het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Het schip ging door de straat van Taiwan op weg naar een oefening. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Voor de kunstroof bij het Drents Museum hebben drie mannen een celstraf van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 armband is nog spoorloos. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. 2 passagiers gingen een stad zoeken om hulpdiensten te waarschuwen, maar 49 mensen zijn toch omgekomen van de dorst. Het weer. Buien in het zuidoosten trekken vanavond weg. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen eerst droog, vanaf de middag kans op regen en 1 graad of 18.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk op de weg en staat 200 kilometer file in totaal. De langste file is dan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 1/2 uur extra reistijd. A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Wessum en Echt, 1 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 1 kwartier. De A17 Dordrecht richting Roosendaal tussen Roosendaal Noord en Knopen de Stok 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 1/2 uur. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aan staande zondag?
3: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Gouverneur Emiel Roemer wil graag een tweede termijn in Limburg. Zijn eerste periode van 6 jaar als gouverneur loopt volgend jaar af. 3 mannen moeten enkele jaren de cel in voor een gewelddadige overval in Venlo. Hun slachtoffer dacht dat ze een laptop kwamen verkopen. En VVV Venlo krijgt de ervaren Marinus Dijkhuizen als nieuwe trainer. Die komt van De Graafschap.
0: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanerbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staan nog 180 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder 1 kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam 3 kwartier extra reistijd. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
10: Dag verse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
9: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
11: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
12: Dit is Rooi Actueel. Het belangrijkste nieuws van afgelopen week met Sanne Pols.
13: Goedemiddag, het is weer vrijdag 5 juni om precies te zijn. Iets na 5 uur en je luistert naar Rooi Actueel. Met vandaag Venray, populairste gemeente voor inbrekers, en wijk leerbedrijf Venray viert feest. Maar eerst moet ik toch even zeggen, wat hebben ze een pech, hè, die wandelaars die vandaag hebben meegelopen met het meerdaags wandelevenement. Hopelijk hebben ze morgen iets meer geluk.

0: Taylor Swift. En daarmee gaan we door naar ons eerste bericht.
1: Dit is Rooi Actueel met de hoofdpunten van het Venrise nieuws met Sanne Pons.
0: Nou, dan begin ik vandaag met een berichtje voor ons allemaal. Namelijk, wij inwoners uit de gemeente Venray, wij mogen wel eens iets vaker onze deuren en ramen beter afsluiten. Want inbrekers die slaan in onze gemeente namelijk schrikbarend vaak hun slag. Uit nieuwe politiecijfers blijkt dat Venray de inbraakhotspot van Limburg is. Vorig jaar werd er 29 keer geprobeerd in te breken. En dat is maar liefst in 28 gevallen ook gelukt. Nou, als jij nou een wat duurder huis hebt, dan loop jij dus een extra risico. En daarom adviseert Independer om dieven zo moeilijk mogelijk te maken. Laat bijvoorbeeld de sleutels niet aan de binnenkant van de deur zitten. Doe de knipper op en overweeg een slimme deurbel. Nou, wil je alles nog eens even rustig nalezen of checken? Ga dan naar de website van Omroep Venray.
1: Tip de redactie via info@omroepvenray.nl of kijk op omroepvenray.nl.

Dan gaan we naar luisteren naar Queen, You're My Best Friend. Dat is best een bijzonder nummer. Het is namelijk geschreven door de bassist John Deacon. En ook bijzonder is dat hij de piano speelde en niet Freddy.

0: We tikten het namelijk om op een elektrische piano te spelen.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het Venrijse nieuws.
0: Wijkleerbedrijf Venrij viert feest. Het wijkleerbedrijf Venrij bestaat deze week precies 10 jaar. Het initiatief in het Schuttersveld is inmiddels uitgegroeid tot een onmisbare plek in onze gemeente. MBO-studenten die net wat extra ondersteuning kunnen gebruiken, die worden hier opgeleid voor een baan in de zorg of dienstverlening. En het mooie is, dat doen ze door hun handen uit de mouwen te steken. Voor jou. Ze lopen namelijk stage bij Venrij Nagen Thuis. Heb jij een steuntje in de rug nodig? Of wil je gewoon gezellig samen boodschappen doen? Of zoek je hulp bij het strijken? Dan staan deze studenten voor je klaar. Nou, ik zou zeggen, op naar de volgende 10 jaar. En benieuwd wat ze voor jou kunnen betekenen? Kijk dan even bij ons op de website.

Wat een hits heb ik vandaag, hè? Net hadden we al Queen met You're My Best Friend. Nou heb ik Toto weer voor jullie klaarstaan met Stop Loving You. Wat trouwens een van de meest geliefde ballads van Toto is. Het nummer dat verscheen in 1988 op het album The Seventh One. En ik denk niet dat ik hoef te vertellen waar Stop Loving You over gaat, toch? Laten we gewoon vooral lekker gaan luisteren en genieten van deze plaat.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Drie mannen uit Venray, Rotterdam en Breda moeten 4 tot 4,5 jaar de cel in voor een gewelddadige overval in Venlo. 6 jaar geleden overvielen ze een man thuis in zijn woning. De Venlonaar wilde via Marktplaats een laptop kopen, maar kreeg de drie overvallers op bezoek die hem vastbonden en mishandelden. De drie moeten hun slachtoffer ook een schadevergoeding van ruim 11.000 euro betalen. Gouverneur Emiel Roemer wil een tweede termijn van 6 jaar. De geboren Brabander is zeer tevreden als commissaris van de Koning in Limburg. Zijn eerste termijn loopt in december volgend jaar af. Hij begon in 2021 en was daarvoor onder meer waarnemend burgemeester in Heerlen. TNO begint samen met 5 gemeentes aan het project Gezonde Woning op Recept. Een van die 5 gemeentes is Heerlen. Zorgmedewerkers zoals huisarts en verpleegkundigen kunnen die gemeentes verduurzaming van de huizen van hun patiënten aanvragen. Micha Lutgens is huisarts bij Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord en doet mee aan de proef.
1: Nou, wat wij op het spreekuur zien is dat ongeveer 25-30% van de klachten op dat spreekuur niet direct zichtbaar zijn door de woonomgeving. Maar dat zijn mensen die komen met slaapklachten, met stressklachten. En als je dan verder door gaat vragen, dan speelt wonen en welzijn daar een hele grote rol in. Dus ook de woonomgeving.
0: 4 oppositiepartijen in Roermond hebben hun eigen coalitie gevormd. Het gaat om Pro-Roermond, voorheen GroenLinks en PvdA, D66 Roermond, de Stadspartij Roermond en de Partij voor de Dieren. Ze hebben een gezamenlijk politiek programma opgesteld als tegengas voor het programma van de coalitie. Maar samenwerken met de coalitie wordt zeker niet uitgesloten. En sportvoetbal, VVV Venlo heeft een nieuwe trainer. Het wordt Marinus Dijkhuizen. Die werd afgelopen seizoen 4e in de keukenkampioendivisie met de Graafschap. De 54-jarige Dijkhuizen was eerder coach bij onder meer Excelsior, Cambuur en NAC Breda. Met Excelsior promoveerde hij 2 keer naar de Eredivisie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het drukste moment ligt inmiddels achter ons. In het zuiden van het land staat nog ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 1,5 uur vertraging. A17 Dordrecht richting Roosendaal voor knooppunt de Stok 1 kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en afrit Oud-Beijerland 1 uur extra reistijd. En in Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Elke dag ook voor jou. Dit is Rooi Actueel met het belangrijkste nieuws van afgelopen week. Met Sanne Bos.
4: Fijn dat je luistert naar Rooi Actueel. Zometeen grote

0: Kan je me zien van Bente?
1: Rooi Actueel met Sanne Bos.
0: In een woning aan de Selier in Van Rij heeft de politie in de nacht van 1 op 2 juni een enorme hoeveelheid hard- en softdrugs gevonden. De inval die volgde na een anonieme tip die maandagavond binnenkwam. Agenten vonden in het pand onder meer 2 kilo speed, 3 kilo aan hennep en hash en ruim 24 liter amfetamineolie. De pure grondstof om speed mee te maken. Volgens de politie gaat het om een partij met een flinke straatwaarde. De twee bewoners van het pand die zijn aangehouden en de recherche die doet onderzoek naar de herkomst van de drugs en sluit meer aanhoudingen niet uit.
1: Meer nieuws uit gemeente Venray vind je op omroepvenray.nl.

0: Fatale met Powerless. Ik had daar vroeger een singeltje van. Dat lijkt toch ook wel eeuwen geleden, hè?
1: Roy Actueel met Sanne Bos.
0: Een automobilist is maandagochtend met de schrik vrijgekomen bij een opmerkelijk ongeluk op de A73 bij Kasterij. Rond 7:50 raakte de bestuurder in de richting van Nijmegen van de weg. De auto die vloog over de vangrail en kwam meters verderop in een kuil van een weiland tot stilstand. Ambulancepersoneel heeft de chauffeur ter plaatse nagekeken, maar die bleek wonderwel ongedeerd te zijn. Het verkeer had nauwelijks last van het ongeval. Alleen de vluchtstrook die was tijdelijk dicht. De politie onderzoekt nog hoe de auto over de vangrail kon vliegen.

End of Beginning was dat. En we gaan door met Bruce Springsteen. En vanaf deze plek wens ik iedereen die aankomend weekend mee gaat lopen met het meerdaagswandelevenement super veel succes. Wil je weten wat er nog meer te doen is? Blijf dan luisteren.

0: 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt of een 18-jarige brandstichter die in de bossen bij Kessel werd betrapt ook iets te maken heeft met de grote natuurbrand in april in hetzelfde gebied. Gouverneur Emiel Roemer wil graag een tweede termijn in Limburg. Zijn eerste periode van 6 jaar als gouverneur loopt volgend jaar af. En VVV Venlo krijgt de ervaren Marinus Dijkhuizen als nieuwe trainer. Die komt van de Graafschap.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan nog 70 kilometer. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afrikkerk Driel een 30 minuten extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam een 30 minuten. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
3: Dag Marianne.
8: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
8: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
8: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
8: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
8: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.

Jessica van Secret Service. En dan denk je bij je eigen soort Secret Service, is het MI5 of zoiets dergelijks. Nee, heeft er helemaal niks mee te maken, maar goed, zo heette ze eenmaal. Hey, welkom, en welkom nogmaals dat je bij Weekendkalender bent tussen nu en 7 uur. Ga ik je weer vertellen wat er allemaal toe leven valt hier in Venray en een beetje daarbuiten. En Sander Poels voor je volgende week weer, tussen 5 en 6 in het serieuze gedeelte van de informatie op de vrijdag bij Omroep Venray Radio. Dan in Rooi Actueel, wat er dan allemaal te beleven valt. We gaan gelijk van start. En vandaag tot en met zondag vindt hier in Venray het meerdaagse wandelevenement Venray 2026 plaats. Sanne zei al in haar uitzending, en ik moet er helaas op aansluiten, het was een pokkendag, vol met regen en alles, dus het lijkt me niet echt fijn wandelen. En de temperaturen deden er ook niet echt fijn onder. Het is nu 16 graden in Venray. Maar goed, morgen en zondag nog een kans om mee te gaan wandelen. En je kunt kiezen uit 15, 15 en 20, 30 en 40 kilometer. En de laatste dag, op zondag, is er een 5 kilometer route. En deelnemers mogen per dag een andere afstand lopen. Het hoeft niet, maar het kan. En hun keuze flexibel aanpassen. Het meerdaags wandelevenement dat vindt plaats op rond het Schouwburgplein hier in Venray. En is dagelijks, morgen en zondag dus nog, van 7 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Je moet natuurlijk niet om 5 uur gaan wandelen, want dan is het afgelopen. Hè? Maar goed, inschrijven dat kan op de website van wandelevenementvenray.nl/inschrijven. Maar ik denk als je daar naartoe gaat, dat je daar wellicht dat ook nog kunt gaan doen. Dan iets heel anders. Vandaag vindt, op eerder gezegd vanavond, vindt in het uitwisselingsconcert van de Peelklank uit IJsselstein in Melderslo plaats. En tijdens het concert verzocht de fanfare van de Peelklank samen met de fanfare van Sint-Nicolaas uit Broekhuizen een gevarieerd muzikaal programma. En beide verenigingen laten dan een afwisselend repertoire horen in een gezellige en muzikale avond, staat hier in de persbericht. Het vindt plaats dus in Melderslo en het begint om 8 uur vanavond. En ook vanavond tot en met zondag vindt het voetbalvereniging Holte Smakt het jubileumweekend 90 jaar VV Holte Smakt plaats. En tijdens dit weekend wordt het 90-jaar bestaan van de vereniging gevierd met een gevarieerd programma voor jong en oud. En er is aandacht voor sport, muziek en activiteiten voor de jeugd, waarbij gezelligheid en verenigingsgevoel centraal staan. Het vindt plaats op Sportpark De Halt. En dat ligt aan de Loonsweg 5A in Holtees en start om 8 uur. En tenslotte, in dit blokje wil ik je nog meegeven dat morgen wederom een repaircafé plaatsvindt in Oerlo. En je kunt dan kapotte spullen meenemen om samen met vrijwilligers te repareren. Althans, dat hoop je dan maar. Je moet dan denken aan kleding, speelgoed, knuffels, huishoudelijke apparaten, elektrische gereedschap, laptops, ga zo maar door. En nieuw dit jaar is ook de mogelijkheid om huis, tuin en keukenmessen te laten slijpen. Het Repaircafé, dat vindt plaats in gemeenschapshuis De Linde aan de Hoofdstraat 34 in Oerlo. En je bent morgen welkom in de ochtend van 10 uur tot 12:30. Nu hier bij Omroep Venray. Dit is Billy Cyrus.

Ja, inderdaad. Laten we hopen dat het niet het einde van de wereld wordt. Hè? The End of the World, Miley Cyrus hier bij Omroep Venray Radio om bijna 14 minuten over 6. We gaan weer verder met de agenda, want er is nog veel, veel meer te beleven. Als je zin hebt om een nieuwe auto te winnen en gratis te krijgen, dan moet je morgen naar Gijsteren gaan. Want daar wordt het Duizendburg Venray Open gehouden bij Golf en Country Club Gijsteren. En tijdens het golftoernooi zijn er diverse prijzen te winnen, waaronder een Kia Picanto voor de eerste hole-in-one. En er wordt gespeeld in vele handicapscategorieën. En even kijken, voor de eerste hole-in-one, daar krijg je dus een Fiat Kia Picanto krijg je dan. Inschrijven, dat kan op de site van venray-open.nl. En let op, hier zijn kosten aan verbonden. Het vindt plaats dus in Gijsteren aan het Spect 2 al daar. En duurt morgenochtend vanaf 11 uur tot 10 uur in de avond. Want ja, dan is het donker, dan kun je heel weinig. Hè? Dan verder op de zaterdagmorgen kun je naar buiten ons uitzendgebied in Venlo gaan, naar het OC Museum. Want er is dan een speciale open zaterdag wat daar gehouden wordt. Je kunt dan kennis maken met de geschiedenis van OC en Canon Production Printing. En voor kinderen zijn er ook leuke proefjes en activiteiten in het kopielab, waar ze onder andere zelf een blauwdruk kunnen maken. En het museum ligt aan de Sint-Urbanusweg 17 in Venlo. Gebruik de navigatie, zou ik zeggen, want dat kun je nooit vinden, denk ik. En is geopend morgenmiddag vanaf 1 tot 5 uur. En hier zijn kosten aan verbonden. In ons uitzendgebied weer, en dan in Blitterswijk, is morgen een gezellige seniorendansmiddag. Bezoekers kunnen dan genieten van de muziek, samen dansen en elkaar ontmoeten. En de muziek wordt verzorgd door Cor Kersten. En de zaal gaat open om 14:15. Handig ook nog even het adres te geven van de zaal. Dat is in plein 4 in Blitterswijk. En het is dus van 's middags van 2 tot 5 uur. En hier zijn kosten aan verbonden. Als je fan bent van BMW-auto's, dan heb ik leuk nieuws voor jou, wat zondag plaatsvindt hier in Venray. Dat hoor je zo dadelijk.

hoop ik maar dat je veel power hebt. Dit waren de Temptations uit de Good Old Ladies, volgens mij. En power, ik hoorde dat laatst bij een radiozender uit België, Nostalgie. En ik dacht van, hé, dat is wel leuk om dat bij ons ook eens te draaien. Schouwburg Venray loopt bijna op het einde van het seizoen. Nog 2 weken. En deze week hebben ze nog 3 voorstellingen. Waarvan ik jou een paar fragmenten laat horen. Van de eerste niet, want dat is een beetje lastig. Want het gaat over dansen. Janssen dansen en sporten gaan dan de voorstelling Cirque Fantastique gaan ze dan uitvoeren. En in deze circusvoorstelling komen dan dans, theater en fantasie samen. En dan is er ook dansende clowns, acrobaten, illusionisten en bijzondere dieren nemen dan het publiek mee in een wereld vol humor. En de voorstelling vindt plaats morgen, zaterdagochtend om 11 uur. En op zondag zijn er 2 voorstellingen, ook om 11 uur en om 4 uur. Dan kun je daar ook terecht in Schouwburg Venray. Dan ga ik met je verder naar de agenda weer. En ik ben bij de zondag, want dan vindt de Bimmerfest 2026 plaats. En dat is het grootste BMW-evenement van Nederland. Je kunt er genieten van honderden BMW's, showauto's, demonstraties en activiteiten voor liefhebbers van het bekende automerk. En Bimmerfest, dat wordt gehouden bij Raceway Venray aan de Peelweg 47 daar in IJsselstein. En het begint 's morgens om 10 uur en duurt tot 5 uur. Iets heel anders, dat heeft niks met auto's te maken. Dat gaat over de jaarlijkse sacramentsprocessie die zondag plaatsvindt, onder andere in Venray. De processie vertrekt na de Heilige Mis, die om 9:30 start, en dat duurt meestal tot 10:30. En trekt dan dit jaar langs verschillende zorghuizen in Venray. En de route loopt via de Eindstraat en de Sint-Jozefweg naar de Kloosterhof en de Vincentiushof. Bij de Vincentiushof is een rustaltaar en wordt het zonnelied gezongen. En bewoners van zorghuizen zijn ook welkom. En na de processie is er een ontmoeting voor de deelnemers. Het koningsschieten, daar ga ik jou dadelijk meer over vertellen. Maar nu eerst ga ik even weer wat muziek laten horen aan jou. Dit is de allernieuwste track van Danny Vroger.

Dat is de nieuwste van Danny Vroeger en de dame die erbij zong. Nou heb ik het even niet paraat wie dat is. Maar geloof mij, zij zong dus ook mee. Een nieuwe hit wat je dus hier bij ons hoorde. Hier bij Omroep Venray. In Weekendkalender om bijna 7:04. Zullen we nog even een liedje doen voordat we weer verder gaan met de agenda? Toch even bijkomen, toch? Hè? Ja, kunnen we wel even doen. We gaan er nog eentje tussendoor voor jou draaien. Dit is Way Parker Jr., een speciale versie. Ik laat je er een gedeelte van horen. Dit is Ghostbusters.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Ja, dat was helemaal Ghostbusters. Ik heb hem toch maar even helemaal laten horen. Altijd leuk om het nog te laten horen hier bij Omroep Venray. Ga ik met jou door naar de agenda. Want er is nog het een en ander wat ik jou wil vertellen. En op de zondag bijvoorbeeld is er ook een koningsschieten wat plaatsvindt in Blitterswijk. Dat wordt georganiseerd door Gilde Sint-Antonius Abt aldaar. Wie wordt de nieuwe koning of schiet de huidige koning Mark Rozengarten voor de derde keer de koningsvogel naar beneden en ontstaat er een keizer? Ik heb geen idee waar dat kijk even zit te vertellen. Maar de mensen die daarover gaan en die daarvan houden weten precies waarover ik het heb. Het koningsschieten dat vindt plaats op het Gildeterrein aan de Kasteellaan 1 in Blitterswijk. En dat begint zondagmiddag om 1 uur. Dan is er bij Wijkcentrum Den Hoender wederom een countrymiddag dat plaatsvindt. DJ Hans is er weer. Die is er meestal met de countrymiddagen. En hij draait countrymuziek op verzoek. Speciaal om op te line dansen. De countrymiddag vindt dus plaats bij Wijkcentrum Den Hoender en de Sint-Urselstraat 2 in Venray. En duurt van 1:30 tot 5:00. Als je houdt van poppenkast, ja zeker, poppenkast, daar ga ik het ook over hebben. Dat moet je zeker luisteren, dat gaan we dadelijk doen. We gaan eerst zo dadelijk even naar de NOS voor het hoofdpunten van het nieuws. Het weer en eventueel nog de ANWB. Eerst gaan we nog een liedje draaien. En dit is Philip Bailey en Little Richard. En zijn zij twins, althans in dit nummer.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland was en is niet goed voorbereid op een pandemie als de coronacrisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Volgende week verschijnt onder andere oud-premier Mark Rutte voor die commissie. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in. Vanmiddag moesten ze zich voorbereiden op een eventuele evacuatie, toen in het Russische deel van het ISS twee lekken in de luchttoevoer waren ontstaan. Eén daarvan is inmiddels gedicht. Het weer, vanavond overal zonnig, morgen begint droog, maar in de middag wat regen bij 18 graden.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van opklaringen en stapelwolken. Er trokken enkele buien over, maar er waren ook lange droge perioden. Het werd maximaal zo'n 20 graden. Aanvankelijk stond er een matige wind uit een westelijke richting. Later vandaag nam de wind in kracht beduidend af. In de nacht naar zaterdag toe. Dan is het vrij helder, het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n graad of 9 als minimum. Dan zaterdag overdag zijn er opklaringen afgewisselde wolkenvelden. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. Er staat een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het wordt maximaal zo'n 22 graden. In de nacht naar zondag toe dan zijn er opklaringen afgewisselde een paar wolkenvelden. Het blijft droog. Het koelt af naar zo'n 11 graden als minimumtemperatuur. Zondag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Blijft op de meeste plaatsen droog, wordt maximaal zo'n 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A17. Dordrecht richting Roosendaal voor knopen de Stok, 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Diesel en Asten, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Weekendkalender met Bernie Hoevenaars.

Ja, je moet je vereerd voelen als ze Tommy heet, althans volgens Beep. Tommy is een winner hier bij Weekend Kalender om 6:40 hoor je. Ja, they're wandering still. Goed, dat kan. Ik ga met jou naar Schouwburg Venray, want ze hebben nog een voorstelling en dat is op dinsdag. Dan staat de Cosmic Carnival, the very best of Fleetwood Mac op het programma. En de band brengt dan een eerbetoon aan die band, Fleetwood Mac dus, met een avond vol bekende hits. Van die groep, zoals The Chain en Don't Stop en ga zo voor maar door. Concert vindt dus dinsdagavond plaats in Schouwburg Venray en dat is om 8:15. Ik laat je even een fragment horen van hoe die band een beetje klinkt.

breinstukje hiervan. En wil je er veel meer van horen, dan zou ik zeggen, ga dinsdag naar Schouwburg Venray. Daar is die voorstelling van hun. En die begint om even snel zoeken. Ik meen dat dat was om 7:45. Heb ik dat goed? Ja, 7:15. Dan kun je daar terecht. Dan ga ik met jou door naar andere dingen waar je naartoe kunt gaan wat betreft de agenda. En dat is, zoals ik al net al zei, een poppenkast. Ja, ken je nog Jan Klaassen? Jan Klaassen, zonder Katrijn dit keer. Maar in ieder geval, overmorgen zondag presenteert het Openluchttheater Overloon de poppenkastvoorstelling Jan Klaassen en professor Prik.

28 juni. En vindt plaats bij Paats Kunstgalerie aan de Kastenrijseweg 19 in Oerlo. En de opening op die zondag is 's middags om 3 uur. En daar kun je dus dan ook naartoe. En daar, als je daar zin in hebt, ben je daar zeer zeker welkom om daarheen te gaan. Je luistert nog steeds naar de Weekendkalender en het is nu 14 minuten voor 7.

Ferry de Lits hoor je. En hij heeft de zomer al in zijn bol. Goed, hier in Nederland is er eventjes een beetje minder. Maar goed, we moeten niet klagen. We hebben heel heet weer gehad, toch? Ik ga verder met de agenda, want ik zit alweer een beetje in tijdnood. Zondag treedt het onderspit op bij de Mariakapel in Holthezen. Dat is een hechte vijfkoppige band met een eigen verfijnd geluid. En de muziek heeft invloed uit de Vlaamse volk en Americana en vertelt het verhaal over het dagelijks leven. En je hoort een mix van ontroerende nummers, harmonieën en persoonlijke anekdotes. En de Mariakapel, dat ligt aan de Kapelstraat 1 in Holthezen. Het duurt van 4:30 tot 6:00 in de middag. En let op, hier zijn kosten aan verbonden. Dan ga ik met jou door naar de komende week. Vanaf maandag 8 tot en met zondag 14 juni start het 32e Ideco Energie Open Tennis Toernooi. En dat vindt plaats op het tennispark in IJsselstein. En tijdens het toernooi strijden dan tennissers uit Noord-Limburg en Oost-Brabant een week lang in verschillende categorieën tegen elkaar. En op de finale dag wordt het een echte mini-Wimbledon-sfeer met stoelscheidsrechters, een prijsuitreiking en een loterij. In het tennispark in IJsselstein vindt het allemaal plaats en dat ligt aan de Sportlaan 8. In Oostrum, daar vindt het snoepjesconcert plaats. Dan moet je niet denken van, ik krijg een hele hoop snoep als ik daarheen ga. Nee, maar zo heet het nu eenmaal. Tijdens dit muzikale optreden laten het klassenorkest onder leiding van Sandra Lucassen enkele leerlingen, Beat It en SMT onder leiding van Hub Nickel horen wat ze hebben geleerd. En het concert is onderdeel van het muziekeducatieproject, waarbij kinderen op een speelse manier kennis maken met muziek en ook samenspelen in een orkest. De Oesterham, dat ligt aan de Watermolenstraat 1 in Oostrum en dat begint maandagavond om 7:00. In Venraai op de maandagavond is er weer een Alzheimercafé en dat vindt plaats bij de Kemphaan. Het thema, als je zelf niet meer kunt beslissen, dat staat centraal, dat thema. En notarissen Minette van Bergen en Olga Roffers van notariskantoor Zwart op Wit vertellen over juridische en financiële zaken die geregeld

moeten worden wanneer iemand dementie krijgt en zelf minder goed beslissingen kan nemen. In de Kentbaan vindt het dus plaats, Kennedyplein 1 in Venray, en dat begint om 19:30. Bijna 7:09. En dan zou er nu iets moeten komen. Yes. Dit is Sash hier bij Weekend Kalender. En Color the World.

0: Ja, allemaal leuke boodschappen, maar hopen dat het ooit een keer gaat gebeuren, om het zo te zeggen. Sash en Color the World hoorde je hier bij Weekendkalender om bijna 7:05. Woensdag start in Bibliotheek Venray de cursus Digisterker, beter computeren. In 3 bijeenkomsten leer je dan hoe je online zaken met de overheid kunt regelen, zoals inloggen met DigiD en het gebruik van Mijn Overheid. En de cursus is gratis en vindt plaats bij Bibliotheek Venray en het Gouden Leeuwpad 3. En dat duurt 's middags van 2 tot 4 uur. Vanaf donderdag 11 tot en met zondag 14 juni start weer in Venray de 66e avondvierdaagse. 4 dagen lang wordt er dan weer gewandeld in en rond Venray over een afstand van 3, 5, 10 en 15 kilometer. En op zondag zijn er ook routes van 20 en 25 kilometer. En inschrijven kun je doen op de website a4d.nl. A4d.nl. En let op, er zijn kosten aan verbonden. En het vindt allemaal plaats op het Schouwburgplein in Venray. En donderdag vindt bij Bibliotheek Venray de lezing Opvoedstof Emotieregulatie bij Kinderen plaats. En je krijgt dan inzicht in hoe emoties bij kinderen ontstaan en hoe gedrag hiermee samenhangt. En er wordt uitgelegd hoe het lichaam reageert op boosheid, verdriet en overprikkeling. En hoe je als volwassene hierom ondersteuning kunt reageren. Het wordt verzorgd door Suzanne en Annelou van praktijk Just See Me. En Biblio Nu vindt het dus plaats, Gouden Leeuwpad 3, 's avonds van 7:30 tot 9:00. En daar zijn kosten aan verbonden. Als laatste wat ik voor je heb is nog volgende week vrijdag. En dus er zijn nog 2 bingo-avonden die plaatsvinden. Eentje in de zaal in Blitterswijk. Daar wordt gespeeld met mooie prijzen. En het goede doel staat daar centraal. Aanmelden kan via de Café De Zwart. En dat ligt aan Blitterswijk aan plein 4. En dat begint om 7:00. En in Venray is er een bingo-avond bij WRC Het Schupke. En de balletjes gaan dan weer rollen. Ook voor leuke prijzen. En dat vindt dan plaats in WRC Het Schupke, moet ik zeggen, Veldhuizen Kleffe 70B in Venray. En dat begint om 7:30. We hebben bijna alles gehad. Ik ben er nog eentje voor jou vergeten. En dat wil ik nog heel snel met jou meegeven. Terwijl hier de schermen uitvallen. Ah, dan komt alles terug. Woensdag staat cabaretier Rob Scherpers in Schouwburg Venray met zijn try-out voorstelling waar je heen kunt gaan. En dat is om 7:45. Daar kun je dus dan ook terecht. Goed. Je hoort misschien van alles en nog wat op de achtergrond. Dat houdt in voor zo dadelijk wat er dan allemaal gaat gebeuren. In vrij laat. En even zien. Dennis zit hier. Ik weet niet, Dennis, of jij iets erover kunt of wilt zeggen. Ik overval je natuurlijk hier maar mee. Ja, je kunt wel praten, maar je bent niet op zender te horen, vreemd genoeg. Dus dat gaat hem niet worden. In ieder geval vrij laat ga je...
1: Ik heb deze, want deze heb je wel openstaan, zie ik.
0: Ja,
1: zometeen Niels Bonten en Bent live in de vrijdagavondshow van Omroep Venray.
0: Dankjewel. Weekendkalender is de volgende week weer tussen 6 en 7 en zo dadelijk naar het nieuws.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
3: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
3: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt of een 18-jarige brandstichter die in de bossen bij Kessel werd betrapt ook iets te maken heeft met de grote natuurbrand in april in hetzelfde gebied. Gouverneur Emiel Roemer wil graag een tweede termijn in Limburg. Zijn eerste periode van 6 jaar als gouverneur loopt volgend jaar af. En VVV Venlo krijgt de ervaren Marinus Dijkhuizen als nieuwe trainer. Die komt van de Graafschap.
5: Omroep Venray. Het nieuws van 7 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
7: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
6: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
8: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
6: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
9: Volgt een waarschuwing. De leiding van Omroep Venray is niet aansprakelijk voor alle uitspraken die in dit programma worden gedaan. Het is 7 uur. Dit is een nieuwe Vrijlaat. De vrijdagavondshow van Omroep Venray.
1: Al precies te zijn is het 7:03. Een nieuwe kerstverse editie van de vrijdagavondshow van Omroep Venray. En we kunnen zeggen vanavond een bomvolle vrijdagavondshow. Want echt de hele middag is het hele pand verbouwd. Er liggen overal kabels. Het is 1 grote klerenbende. En dat heeft alles te maken met muzikale gasten vanavond. We ontvangen vanavond Niels Bonten en Bent. Ze stonden vanmiddag nog op het Schouwburgplein bij het middagswandelevenement. En vanavond spelen ze live bij Vrijlaat. En dat is alleen maar leuk. Wat ook leuk is, is dat Benny Hoevenaars weer tegenover mij zit.
0: Ja, hallo Dennis.
1: We hoorden hem zojuist al even op je radio. En we zijn heel blij dat hij er vanavond weer bij is. Met het laatste showbiznieuws natuurlijk, Benny.
0: Ja, en ik denk ook verrassend nieuws voor jou.
1: Oh.
0: Wat je gaat horen.
1: Nou, doe maar. Je geeft meteen weer heel wat weg, hè?
0: Nou, nee, dat kan van alles zijn natuurlijk, hè?
1: Je hoort vanavond geen Marco Loenen. Dat komt omdat Marco Loenen er eigenlijk wel geweest zou zijn vanavond. Maar helaas heeft hij zich ziek gemeld. We wensen in dit geval Marco natuurlijk heel veel beterschap. Benny, het is vrijdagavond. Je weet wat dat betekent.
0: Ja, dan zeg je altijd, maak de koelkast open. Maar wat? Maar ga je

0: keertje om 7 uur zitten. Wat denken jullie ervan? 7 uur, vrijdag.
1: Dat wordt een totale mislukking.
2: Hier begint ook jouw weekend.
3: Ik ben bang dat deze niet doorkomt.
2: Dit is Vrijdaad. Omroep Venray, ook voor jou.
4: Ja, ik had zelf andere resultaten gezien.
5: Ik vind het een rotzooitje, eerlijk gezegd. Ze beloven een hoop, maar wat komt er dan terecht?
6: Dit kan niet.
7: Dit kan niet.
6: Dit kan echt niet.
7: Dit kan niet? Nee?
6: Nee.

0: je zou eens moeten weten wat er inmiddels allemaal gebeurt achter de schermen van de vrijdagavondshow, Bernie Hoevenaars.
1: Nou, ik weet het wel, maar ja. Ik mag nog niks zeggen. Dus.
0: Wij konden elkaar nauwelijks verstaan, hè, zojuist.
1: Nee, ik keek jou al aan en jij wou al bijna erheen lopen. Ik dacht, ja, nou, we zijn toch al op het einde van weekend gedaan. Dus,
0: ja, maar het is weer wonderlijk hoe de studio verbouwd is en wat er allemaal aanwezig is vanavond. Want er staat een heuse band op de speelplaats bij Omroep Venray. Even op een plaatje te schetsen. Die kunnen wij niet zien, hè, Bernie?
1: Nee, ja, ik zie hier wel een scherm, maar ik zie hele andere dingen erop dan wat ik eigenlijk had gehoopt. Maar, ja,
0: een paar ruimtes verder, binnen het pand van Omroep Venray, is alles verbouwd, alles aan de kant gezet. Is een volledige speelplaats opgetuigd, werkelijk. En het leuke is dat we daar vanavond meerdere malen naar gaan schakelen. Daar komen we nog even op terug zometeen, want ja, laten we eerlijk zijn, Bernie, het hele weekend heeft een bijzondere lading. Het is traditiegetrouw natuurlijk een bijzonder weekend voor Omroep Venray.
1: Ja, voor mij ook, want ik ga werken op een zondag hier bij Omroep Venray.
0: Ja, het is aftien voor jou, jongen.
1: Ja, ik heb het zelf aangeboden. Dus, en misschien is het zelfs nog een uur langer of een uur eerder. Omdat, nou goed, dat is een beetje intern. Maar ja, omdat er het... moet ik het al gaan vertellen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ah, okay. Omdat sinds vandaag het meerdaagse wandelevenement is gestart. Ik heb bij Weekendkalender ook een hele hoop over verteld. Als je nog mee wil doen, dat kan natuurlijk altijd. Hè. En wij gaan bij Omroep Venray morgen in flitsen. Maar zeker op zondag uitgebreid tussen 12 en 6. Dus een uur langer uitzenden met het wandelevenement Venray. En als dat nog niet genoeg is, we laten ook nog flitsen horen van een voetbalwedstrijd wat te maken heeft met Leunen, volgens mij. Is er ook een verslaggever? Dat laten we ook nog eens horen. Dus het kan niet op.
0: Het is een bomvol weekend. Wij zijn erbij. Het meerdaags wandelevenement in Venray. We doen je op de hoogte. Houden we je op de hoogte van veel collega's die ook in het veld daadwerkelijk tussen de wandelaars zich begeven.
1: Ik heb het wel met hun te doen, hè?
0: Ja.
1: Met het pokken weer.
0: Ik zou alvast even een poncho bestellen. In dit
1: maar
0: geval.
1: Ja, wat heb je liever? Dit of wat wij vorige week hebben, die bloedhitte?
0: Nou ja, dat is een beetje de vraag. Ja, ik denk dat het maar dat kunnen
1: voor de
0: we straks.
1: Is dat
0: laten
1: niks,
0: we dat straks even
1: ja,
0: vragen
1: ja,
0: aan de organisatie van het meerdaags wandelevenement. Want die spreken we zo meteen natuurlijk in deze vrijdagavondshow. Gaan we even vragen hoe het ervoor staat. Want het was in ieder geval een natte dag vandaag. Dat is wel een conclusie die we kunnen trekken.
1: Fijn rijwaal, tenminste.
0: Ik weet dat vorig jaar onze bloedeigen directeur verslag deed van het meerdaags wandelevenement.
1: Ja, doet hij nou ook?
0: Ik heb me kostelijk vermaakt. Ik geloof dat hij dit weekend weer op pad mag.
1: Ja.
0: Echt, ik kan het niet anders zeggen dan houden radio bij Omroep Venray dit weekend. Want als we heel kapot op pad sturen, dan ontdekt hij me de meest gekke dingen. Dat is echt ongelooflijk. Vorig jaar had hij op een gegeven moment chance met een dame op het meerdaags wandelevenement. Daar kwam geen einde aan, dat interview. Uiteindelijk hebben we dat na een half uur maar weggedraaid, want we werden werkelijk helemaal gek van.
1: Wij hebben gisteren bespreking gehad, een vergadering over dit weekend. En daar hebben we ook het een en ander gehoord van heel goed.
0: Dus, ja, het wordt een bomvol en leuk weekend. We gaan het er nog heel vaak en heel veel over hebben vanavond. Maar laten we vooral niet vergeten dat het weekend begonnen is.
1: Ik wou nog iets zeggen voordat je die jingle start. Wij gaan van Omroep Venray Televisie worden ook nog 3 reportages uitgezonden van elke dag 1.
0: Nou, fantastisch.
1: Ja.
0: Dat kun je dus allemaal volgen bij Omroep Venray het hele weekend.

0: Crip in de vrijdagavondshow van Omroep Venraar. Benny, dit is natuurlijk voor jou het perfecte weer. Jij hebt natuurlijk gewoon volle bak naar deze vrijdag uitgekeken. Dat kan haast niet anders.
1: Goed. Buiten de uitzending heb ik een paar dingetjes verteld. Maar ik vind het wel lekker als je bezig bent en even je kop, eventjes cru gezegd, op zakelijke dingen hier kunt doen en niet aan jouw ellende kunt denken. Dat vind ik wel super.
0: Lekker is dat, hè?
1: Ja, vind ik heerlijk.
0: Dat is het fijne van
1: professioneel werken.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik begrijp je volledig. Sterker nog, het is ook niet voor niks de vrijdagavondshow van Omroep Venraai natuurlijk. Ja. Marco Loenen wens wij nogmaals heel veel beterschap. Ik zie dat de postbus van Omroep Venraai al gevonden is. En die is bij deze ook wagenwijd voor je geopend. Je kunt de hele avond meepraten. Dat doe je via omroepvenraai.nl. Benny Hoevenaars. En waar druk je dan op?
1: Op de enige echte groene knop.
0: Op de enige echte groene knop.
2: De Vrijlaat Postbus.
3: Wij zijn al tevreden als die club weer open gaat. Lopen niet te zeuren, gaan zingend over straat.
2: Ga naar omroepvenraai.nl en druk op de groene knop.
0: Ja, het is allemaal gratis, het kost je helemaal niets. Kun je de hele avond met ons meepraten. En het leuke is dat er genoeg is om over mee te praten. Niels Bonte en Bent zijn in de studio. Die gaan straks voor ons spelen. En zometeen bellen we met Michel Thomassen van het meerdaags wandelevenement.
4: Ik

0: maar crazy zijn, Dennis.
1: Ja, Nals Bakley was het, hoor. Dat zijn niet zeker. De vrijdagavondshow van Omroep Venraai. Beetje crazy hoort erbij. Zeker op vrijdagavond. En zeker als je zit te luisteren naar Omroep Venraai. Het weekend is een feit. Het weekend is begonnen. En het is toch echt een bijzonder weekend, hè, Bernie? We hadden het er al even over. Het meerdaags wandelevenement Venraai. Het is weer van start gegaan. Het is traditiegetrouw allemaal te volgen bij Omroep Venraai. Van de organisatie Michel Thomas aan de telefoon. Michel, goedenavond.
2: Goedenavond, heren.
0: Goedenavond.
1: Het is een beetje traditie geworden, hè, Michel, op vrijdagavond net na de eerste dag even met elkaar bellen, even de stand van zaken doornemen. Hoe heb je de eerste dag ervaren?
2: Ja, ik heb vandaag de eer om zelf mee te mogen lopen. Dus ik heb het echt mee mogen maken in het veld. Ja. En het was geweldig. Alleen ja, de weergoden waren iets minder gezind dan we hadden gepland. Maar dat mag de pret niet drukken.
0: Jij hebt 30 kilometer gelopen. We hebben wat van plaatsen onder andere bij je langs gewandeld.
2: Merselo zijn we geweest. Het Veulen zijn we weer geweest. En even kijken, Merselo nog. En dan via Venraai weer terug. Ja.
1: Het is veel Merselo geweest, hoor ik, Michel.
2: Sorry?
1: Je bent veel in Merselo geweest, hoor ik.
2: Ja. Ik bleef rondjes lopen, hè.
1: Je bleef rondjes lopen, ja.
2: Van kroeg naar kroeg, hè.
1: Hey, maar ik had wel het idee dat de sfeer er, ondanks het weer, gewoon fantastisch in zat, Michel.
2: Ja, dat klopt. Je merkt het onder de wandelaars. Op een gegeven moment gaat het regenen, hè. Ja, en de mensen die wat meer hebben gewandeld weten dat kan gebeuren.
1: Ja.
2: En als je eenmaal nat bent, dan ben je nat. En natter word je niet, dus dan loop je gewoon door. En de sfeer, wat je terecht zegt, was gewoon goed ook onderweg.
1: Ik zat hiervoor, voorafgaand aan deze fantastische vrijdagavondshow, zaten we op de redactie nog even wat te eten. Toen hadden we het er even over en toen dachten we, ja, eigenlijk hebben jullie best wel mazzel met het weer, hè, dit weekend. Want bedoel, de afgelopen weekenden waren vele malen warmer, denk ik, voor de wandelaars.
2: Ja, kijk, net vorige week, als je dan over de 30 graden wordt, dan wordt het erg benauwd. En dan krijg je ook andere protocollen. Krijg je dan allemaal extra waterpunten en noem maar op.
1: Ja.
2: Nou, water hadden we nu geen gebruik. Dat kwam gewoon uit de hemel. Dus ja, dit kan ook, hè.
0: Ja, maar of je dat moet opdrinken is vraag 2, hè. Dat ja,
2: nee, dat zou ik zeker niet doen. Maar nee. Ja, de ene wandelaar die houdt van het warme weer van 30 graden. En de andere zegt van ja, laat mij dit maar. Dan, het was gelukkig niet koud. Dat scheelt natuurlijk enorm veel, hè. Er stond weinig wind en het was niet koud. Ja, dan word je nat. Ja, dus het zij zo. En,
0: was het ondanks dit hele slechte weer en veel regen, was er veel opkomst? Kun je iets vertellen over het aantal deelnemers van vandaag?
2: Ja, we hebben bij de voorinschrijving is afgelopen woensdagavond gesloten. Mm-hmm. Daar hadden we 3.296 deelnemers.
0: Zo,
2: dat is een nieuw record.
0: Dat wou ik net vragen. Ja, of dat voor dat opzichte van vorig jaar?
2: Ja, er zijn er 401 meer dan vorig jaar.
0: Oké, ja.
2: Ah ja, en vorig jaar zijn wij uiteindelijk geëindigd op 3501. Dus we moeten er eigenlijk nog 205 wandelaars vinden. en we begrepen van de organisatie inmiddels dat er vandaag al meer dan 110 zijn bijgekomen. Dus als de weergoden iets gunstiger gezind zijn, dan denk ik dat we nog een nieuw record mogen maken aan het einde van de week.
0: Maar zou het ook niet zijn dat de zondag, dat is een beetje de familiedag, en dat er ook gewandeld wordt, dat er dan nog meer deelnemers bij komen?
2: Ja, ik denk dat je er helemaal gelijk in hebt. Met name zondag is de 5 kilometer voor de kinderen tot en met 12 jaar gratis. En als het weer dan een beetje gunstig gezind is, dan denk ik inderdaad dat vader, moeder, opa en oma met de kinderen gaat wandelen.
1: Ja.
2: En dat we heel snel aan dat getal van vorig jaar gaan komen.
1: Hey Michel, wij kennen elkaar al een aantal jaren, want we volgen traditiegetrouw bij Omroep Venraai het meerdaags wandelevenement natuurlijk op de voet. En het leuke is dat jij al een paar keer tegen mij gezegd hebt, Den, het wordt echt tijd dat iemand anders het overneemt binnen de organisatie. Het wordt tijd dat ik zelf ook de kans krijg om weer lekker veel te gaan wandelen. Ik geloof, als ik het goed begrijp, dat het gaat gebeuren, hè, Michel, dat het eindelijk zover is, hè?
2: Ja, dus dit jaar wordt mijn tiende jaar dat ik het doe. Dan zou je zeggen, we hebben pas 7 edities gehad. We hebben 2 coronajaren gehad waar ook de evenementen gewoon zijn georganiseerd. Alleen 5 van 12 door de overheid een stop zijn gelegd. Maar we hebben het wel moeten organiseren, of hebben het georganiseerd. En daarnaast ben ik het jaar in 2017 begonnen met de BMW-wandeltocht. En dat is eigenlijk de opmaat geweest naar het meerdaags wandelevenement zoals we dat nu kennen. Dus ik heb nu 10 jaar het PR-stokje mogen dragen, samen met gelukkig een team.
1: Ja.
2: En ik vind het tijd eigenlijk dat het stokje wordt overgedragen naar iemand anders die dat van mij over mag nemen.
1: Het is prachtig, Michel. Ik wil je namens de hele ploeg van Vrijlaten en Omroep Venray natuurlijk hartelijk danken voor al die jaren dat je zo'n warm wandelhart hebt uitgedragen via radio, televisie en überhaupt in het Venrayse zelf natuurlijk. Ik heb zo het vermoeden dat je er ontzettend van gaat genieten en dat we nog lang niet van jou zijn, hè?
2: Nee. Stilzitten is geen optie voor mij, dus ik heb al nieuwe plannen. En ook daarin speelt Omroep Venray een heel belangrijke rol.
1: Michel, okay. Bij deze, dit was helemaal geen afscheid. We spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Ik heb nog één vraag aan jou. Heeft de organisatie van het meerdaagse wandelevenement nog toekomstplannen? Willen ze iets gaan veranderen of uitbreiden of iets dergelijks? Kun je daar nog niks over zeggen?
2: Goed punt, Bernie. Want dit jaar hebben we eigenlijk... We proberen altijd te luisteren naar onze wandelaars. Want dat zijn in feite onze ambassadeurs. Hè. Je kunt heel veel advertenties doen, maar je moet vooral goed luisteren naar de wandelaars. En je kunt niet iedereen naar de zin doen.
0: Nee.
2: Dus we hebben dit jaar eigenlijk drie hele belangrijke dingen veranderd. Namelijk de start en finish uit elkaar gehaald, waardoor je meer ruimte krijgt op het plein. We zijn begonnen met het nieuwe ticketsysteem. We hanteerden eerst een ticketsysteem wat een beetje op ons was gebouwd, maar niet echt voor de wandelorganisatie geschikt was. En we hebben dit jaar de overstap gemaakt naar het ticketsysteem van de Koninklijke Wandelbond Nederland. Een hele grote organisatie, waaronder ook bijvoorbeeld Nijmegen valt. Een hele belangrijke stap, waardoor we nog meer inzagen krijgen waar de wandelaars vandaan komen, hoe vaak ze hebben meegedaan en dergelijke. Stel dat het 30 graden wordt en we moeten mensen waarschuwen, dat kan dat via het systeem heel makkelijk. Dan krijgen ze allemaal een appje binnen van jongens, veel drinken, weet ik wat allemaal. Dus daardoor proberen we wat professionaliteit in te bouwen.
0: Dat is dus wat je dus nu momenteel allemaal hebt uitgebreid. Maar heb je ook toekomstplannen voor de volgende edities? Als het laatste wat ik wil vragen.
2: Wat wij elk jaar doen is evalueren van de stand van zaken. Wij hebben niet plannen van we willen nu, binnen nu en drie, vier jaar dat en dat bereikt hebben. Wij streven ernaar een matige groei. En we denken zelf aan een maximum op dit moment van 5000 deelnemers. Dus we kunnen nog een paar jaar vooruit.
1: Michel, voordat we definitief jou ongelooflijk veel succes gaan wensen in dit weekend. Je luistert naar de Vrijdagavondshow. Wij spelen hier altijd het leukste spelletje van de Limburgse radio. Dat ken je inmiddels wel, denk ik.
2: Jazeker.
1: Dat is de muzikale bingo natuurlijk. En wij willen eigenlijk gewoon, omdat we natuurlijk het meerdaags wandelevenement traditiegetrouw fanatiek volgen, willen we eigenlijk die hele muzikale bingo opdragen aan het meerdaags wandelevenement vanavond. Dat doen we met alleen maar wandelliedjes. En ik vind eigenlijk, Michel, dat jij de eer zou moeten krijgen om het allereerste liedje toe te gaan voegen. Welke mag dat zijn?
2: Nou, dat is natuurlijk heel makkelijk. Dat is ons eigen wandellied, wat onder andere in samenwerking met Omroep Venray is gemaakt. Ja, dat moet er natuurlijk in.
1: Nou, bij deze, hij staat genoteerd. Michel, mag ik je ongelooflijk veel succes wensen komend weekend?
2: Dankjewel en bedankt wederom voor jullie aandacht. En we gaan elkaar ongetwijfeld nog spreken.
0: Heel graag.
1: Het gaat je goed, Michel. Tot snel, jongen.
2: Oké, tot snel.
1: Doei.

0: Je hoort hem hier, elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2 idee.

0: Ons eigen Ethan Huisorkest in de vrijdagavondshow van Momo Fenray. Het is een, nou, het is bijna kwart voor acht. Het is de hoogste tijd, Benny Hoevenaars, dat we nu eindelijk een beetje gaan vertellen over het feit dat deze hele studio op zijn kop gezet is. Hè,
1: ja, ik mag wel even zeggen, mijn schoen leidt er wel onder. Hè?
0: Ja, dat snap ik. Ja, ja, maar, weet je, dan kun je de factuur ook wat kleiner houden deze week. Dat is ook lekker.
1: Dat is wel jammer. Hè?
0: Heeft ook voordelen. Hè? Mm. We moeten uiteraard heel even introduceren waar dit allemaal heen gaat. We spraken net met Michel Thomassen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is organisatie van het middags wandelevenement. En heel toevallig ken ik iemand die daar vanmiddag ook was.
1: Oh?
0: Ja, dat is echt waar. Klopt dat, Niels?
2: Ja, dat klopt. Daar heb ik vanmiddag ook gestaan met mijn band.
0: Niels Bonte in de studio. Samen met overigens de hele band. Maar dat was een beetje veel om dat allemaal in deze prachtige studio binnen te halen. Daarom hebben we jullie eigenlijk min of meer in een fantastische live ruimte een stukje verder opgezet.
2: Ja, klopt.
0: Maar het leuke, Niels, is dat jij hier bent. En je was vanmiddag nog op het middagswandelevenement.
2: Ja.
0: Was het sfeertje, zat er goed in?
2: Ja, ondanks het weer was het wel was een mooi sfeertje. Het publiek deed lekker mee.
0: Ach, lekker man. Dat is fijn. Ik ben heel blij dat je er bent, Niels. En dat heeft alles te maken met een liedje wat ik afgelopen januari al toegestuurd kreeg. Wat overigens een wonderschoon liedje is. Dat is Before I Say Goodbye.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Echt een wonderschoon liedje. Dat kwam toen al op de redactie van Omroep Fenray terecht. Toen hadden we het er al over van, god, dat is wel goed, hè. Ja, en toen gingen we eens even kijken, waar komt dit liedje nou eigenlijk vandaan? Van wie is dit? En toen bleek dat gewoon uit Fenray te komen.
2: Ja, klopt.
0: Dus ik ben ongelooflijk blij dat je er bent. Het was eigenlijk een beetje een voorproefje van een album wat later verscheen, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik heb in april een album Wandering, het heet ook het experimental album,
0: ja.
2: Gepubliceerd. Die heb ik overigens ook volledig zelf geproduceerd ook. Samen met Sam, de drummer. Hij heeft alle drums voorzien. En dat album, ja, wij vinden zoveel verschillende stijlen leuk. Ik ben eigenlijk begonnen als country-artiest. En ja, we dachten van, laten we eens gewoon proberen om zoveel mogelijk verschillende stijlen in één album te proppen.
0: Nou, dat is gelukt.
2: Ja, dat is zeker gelukt.
0: Dat is wel gelukt. Er zit wat, toch wel een beetje Americana-invloeden hoor ik terugkomen. Ja. Ik hoor ook wel een beetje de popsound doorheen zeker, blazen, zeker. Links en rechts. Maar het grappige is, als je dat album een beetje doorluistert, dan kom ik op een gegeven moment gewoon een halve rockplaat tegen.
2: Ja, welke dan?
0: Ja, ik vind dat er heel veel rock-invloeden ook in terugkomen.
2: Klopt.
0: Dus ergens zit er bij jou toch een voorliefde voor heel veel soorten muziek.
2: Ja, dat klopt. Ja,
0: noem eens even wat namen.

0: Het is ook wel een beetje de oorsprong van muziek, ik zal het niet te hard op zeggen, maar het is wel lekker, het is wat puur ook altijd. Dan ja, speel jij zelf ook nog gitaar, dus jij kan hier alles in kwijt.
1: Ja, klopt. Ja, dat was een goede keuze van mijn ouders om mij op gitaarles te zetten.
0: Maar is dat dan ook de essentie van dit album? Dat er gewoon alles van jou zit hierin?
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk alles wat ik, in plaats van één stijl te kiezen, even één keertje alles van wie ik ben, zit hierin.
0: Leuk man. Ik kan uren met je doorpraten, ga ik niet doen. Ik weet dat uit mijn hoofd 16 mei het album heb je mogen spelen live in Venlo.
1: Ja, klopt.
0: Hoe was dat?
1: Ja, altijd leuk. Ik heb daar vaker opgetreden bij Take 5 en het is altijd heel gezellig.
0: Ik durf bijna niet te vragen, maar doe ons even een klein blikje in jouw agenda. Kunnen we je binnenkort nog ergens live gaan bewonderen, Niels?
1: In oktober zijn we wel aan het praten weer voor nieuwe optredens. Op dit moment hebben we geen optredens meer gepland staan. Vanmiddag dan. Dus net te laat in de uitzending.
0: Oh, lekker. Dan kun je deze zomer gewoon nog een keer terugkomen. Dat is ook fijn. Ja,
2: precies. Oh, ja.
1: Dat gaan we regelen.
2: Gereduceerd tarief.
0: hebben we dat bij deze week geregeld. Dat is ook lekker natuurlijk. Hey, we zijn heel blij dat je er bent. Wie heb je allemaal meegenomen, Niels? Want er staat echt... ik geloof Erik van Otterdijk zag ik net voorbij komen. Technicus van dienst. Die heeft het zweet op zijn voorhoofd staan. Dus dat staat genoeg, geloof ik.
2: En wij worden overal gefilmd, zie ik hier.
0: Ja, dus. Het is ongelooflijk.
1: Ja, hij moet ook een beetje de socials bijhouden. Hè?
0: Ja, zo is het ook. Ja. Maar wie heb je allemaal meegenomen, Niels?
1: Ja, hier naast mij staat Sam, dat is de drummer. En in de andere studio hebben we nog onze achtergrondzangeres Lien. En onze bassist Jaro. Helemaal uit Oekraïne.
0: Ja, je moet er wat voor over hebben.
2: Het mag wat geld kosten.
1: Ja, zeker. Ja. Goede bassisten zijn moeilijk te vinden.
0: De volgende keer dat je weer een gesprek hebt met iemand van de radio of van de televisie, dan roep jij, joh, het kostte nog moeite gespaard. Ik wilde gewoon met de allerbeste werken. En ik heb ze zelf uit Oekraïne gehaald, zeg je dan.
1: Ja, precies.
0: Zo moet je het aanvliegen.
2: Je hebt Zelensky gevraagd van, hey, mag jij naar Nederland?
1: Ja, precies. Ja.
0: Je gaat zo meteen voor ons spelen. Wat is het eerste liedje wat je voor ons gaat doen, Niels?
1: Ja, we gaan beginnen met Before I Say Goodbye.
2: Oh. Oh.
0: Daar hoopt hij.
2: Ben je nou al gaan?
0: Ja, daar hoopt hij.
1: Nee, ik kom er nog een paar spelen.
0: Oh, ik vind het gek, Niels. We gaan zo met heel veel plezier naar je luisteren. Ren snel terug naar de andere kant van de lange weg. Want zo voelt het hier een beetje. Dat je gewoon naar de andere kant van de straat moet rennen. Maar het ziet er fantastisch uit. En we gaan zo meteen live Momo Fanraai naar je luisteren. Niels Bonte en Bent in de studio. Was vandaag overigens dus ook al op een meerdaags wandelevenement in Fanraai. En zo meteen, dan hoor je hem live bij Momo Fanraai in de vrijdagavondshow.

0: Joe Jackson afvragen op vrijdagavond. Wat is dit nou weer?
1: Zeker. Ja, je kent mij toch? Ik zeg gewoon recht mijn mening.
0: Ik denk dat je die factuur helemaal niet meer hoeft te sturen. Oké. We gaan overschakelen naar de live speelplaats van Omroep Venray. Want daar staat Niels Bonten en Bent. Niels, goedenavond. Wil jij voor iedereen op de radio nog één keer even voor ons herhalen, of in ieder geval benoemen welk liedje je gaat doen?
2: Dit is Before I Say Goodbye.
0: Oké, man. Take it away. Niels Bonten bij Omroep Venray.

0: Ja, live bij Omroep Venray, natuurlijk Niels Banten. Ja, en het goede nieuws is, hij is nog lang niet weg, hè, want zometeen dan speelt hij gewoon nog even voor ons door. Hij mag nu even uitrusten, even een glaasje water nemen, is wel lekker, Benny.
1: Zeker.
0: Zit er zometeen in de showbiz nieuws?
2: Nou, ik heb voor jou, Dennis, best wel leuk nieuws, want jij bent een echt fan van de cabaret. En ik heb nieuws voor jou over Peter Pannenkoek en over Guido Weijers.
0: Oh, en dat zouden dan nieuwtjes moeten zijn waarvan ik nog niet weet wat het is, hè, neem ik aan.
2: Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe jij het medianieuws een beetje volgt. En ik heb nieuws. Er is weer opvallend nieuw nieuws over The Voice.
0: Nieuw nieuws, dat is altijd lekker. Als we nieuw nieuws hebben.
2: Ja, geen oud nieuws. Ja, kan ook oud nieuws doen. Ben ik
0: ben gek. Maakt mij helemaal niet uit, hoor. Ik heb alle tijd wat dat betreft.
2: Dan is er ook nog nieuws over Matthijs van Nieuwkerk.
0: Ach, jongen, toch.
2: Dat is heel opvallend nieuws.
0: Ik ga de baas even bellen, want we hebben meer zendtijd nodig vanavond.
2: We gaan wel in blokjes doen, hoor.
0: Ja, dat dacht ik al. Zometeen gaan we sowieso even de postbus voordragen bij Omroep Venray. Omroepvenray.nl. Druk op die groene knop als je met ons mee wil praten. Als je een berichtje achter wil laten van Niels bijvoorbeeld. Want hij is er nog, hè. Dus we kunnen hem er even voorleggen natuurlijk, hè, als er vragen zijn.
2: Ja, we hebben nog tijd, hoor.
0: Ja, daarom. Omroepvenray.nl. Druk op die groene knop, is helemaal gratis. En Bernie, we hebben ook even je hulp nodig, hè.
2: Ja, zeker. Als jij een liedje wil horen of in de bingo wil plaatsen wat te maken heeft met wandelen, aarzel niet en WhatsApp ons met het desbetreffende nummer. En niet denken van, het is oud of het is nieuw of het is Nederlands of buitenlands. Maakt allemaal niet uit. Je kunt gewoon even WhatsAppen en dan komt hij in de lijst. En je kunt ook meedoen met de muzikale bingo, want ze hebben superleuke prijzen.
0: Zeker. Je maakt kans op 4 kaartjes voor euro, dus niet. Je maakt kans op een vrij laat niet-machine en je maakt kans op 6 zeer milieubewuste verre zonnepanelen.
2: Ja, daar heb je nou weinig aan.
0: Ja, daar heb je geen reet aan op dit moment. Alhoewel, voor zonnepanelen, je hoeft ze er in principe natuurlijk ook niet op te leggen als je goed naar me geluisterd hebt natuurlijk. Hè.

0: al vandaag geweest en ook morgen, overmorgen. En die komen met drie speciale reportages die we dan in de loop van volgende week gaan uitzenden op Omroep Venray Televisie. Dus dan kun je ook nog het een en ander zien.
1: Ja, het kan alleen maar leuk worden. Ik zie overigens heel veel leuke berichtjes binnenkomen nu via omroepvenray.nl en de groene knop. Daar kun je de hele avond met ons meepraten. Daar kun je laten weten wat je van Niels Bonte vond. Wauw, wat een fantastische stem, zegt Sandra bijvoorbeeld.
0: Ja, en Sandra die stuurt hier van, hey, Sugar Lee Hooper en de Wandelclub.
1: Ja, dat heeft niks met Niels te maken, hè, voor de duidelijkheid.
0: Nee, maar okay, dat krijg je van alles nog wat binnen. Dus,
1: Goede suggesties zijn welkom voor de muzikale bingo vanavond in het teken van het meerdaags wandelevenement. Wij gaan even ruimte maken voor de collega's van de NOS. Ik zie ze het nieuwshokje binnenwandelen.
0: Maar eerst de reclame.
1: Koptelefoon gaat op. We gaan eerst even naar de boodschappen.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
4: Het nieuws van 8 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
6: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
5: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
7: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
5: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag. Vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
9: Dag Marianne.
10: Hallo Heinz.
9: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
10: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Wat zeg jij?
10: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
10: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
9: Aha, also, aanstaande zondag.
10: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: En Hullen, die mullen gewoon weg niet missen.
8: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
11: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
12: Omroep Venray distancieert zich van de gedane uitspraken en verwijst u bij eventuele klachten naar de NPO Radio 12 app. Dit is Vrij Laat, de vrijdagavondshow van Omroep Venray. En vandaag in de studio...
1: Ja, de man die al meerdere keren door John de Mol gepoogd is om weg te halen bij deze lokale omroep. Maar laten we eerlijk zijn, hij kan dat vele belastinggeld natuurlijk niet laten liggen. Hè? Dames en heren, de hele rechter, Bernie Hoevenaar.
0: Dankjewel, Naars, met een S. En ja, John de Mol, ik heb best wel slecht nieuws over wat ik hem wil vertellen. Maar dat ga ik nou niet doen. Aan de overkant, daar zit de enige echte Dennis Cox.
1: Ah, ik wou zeggen, het is stil aan de overkant, maar ik ben zelf, dus dat is lekker natuurlijk.
0: Ja, meestal wel, hè?
1: Ja, dat is ook zo.
0: De vrijdagavond... Of je moet een dubbelgang aan, dat kan.
1: Nee, we houden het hierbij. Okay. Als het loopt uit de hand, dat willen we niet, hè.
0: Okay.
1: Je kunt meepraten via omroepvenrij.nl en de groene knop, waar veel reacties binnenkomen op het optreden van Niels Bonten zojuist. En ik heb leuk nieuws, want hij is nog steeds hier. En zometeen gaat hij weer...

0: Hey, heb je iets te melden?
1: Of wil je gewoon je favoriete plaat horen?
2: Wacht niet, wees niet bang, wees niet angstig. Je moet je mond open trekken, want alleen dan kunnen we je helpen.
0: Ga naar omroepvenray.nl en druk op de groene knop.

0: Eerlijk is eerlijk, wat een bende.
1: Wat een ongelofelijke bende.
0: De vrijdagavondshow waar iedereen zin in heeft. Dit is Vrij Laat, ook voor jou.
2: Alles wat zij aanraken verandert in puin.

0: start of not the start.
1: Roxy Dekker en Kevin, en je hebt mij in de vrijdagavondshow van Omroep Venray, waar de postbus wagenwijd voor je overstaat. Je kunt de hele avond meekletsen. Omroepvenray.nl, daar vind je rechtsbovenin een groene knop. Als je daarop klikt, dan ben je binnen echt twee klikjes van ons verwijderd. En dan nemen wij het mee in de vrijdagavond postbus. Kun je ook nog meedenken voor de muzikale bingo. Zijn op zoek naar wandelliedjes. Liedjes die een link hebben met wandelen. Kom maar door. Zometeen gaan we het leukste spelletje van de Limburgse radio spelen. De muzikale bingo. Eerst eens even kijken wat er binnengekomen is, Bernie, in de vrij late postbus.
2: Jos is als eerste aan de beurt wat betreft het voorlezen dan. Hij heeft geschreven van... Het is nogal best lang geleden dat jullie live muziek hadden. En dan vraagt hij of we dat volgende week weer doen. Nou, voel je geroepen? Ben je een bandje of zo? Aarzel niet, een mail ons eventjes via info@omroepvenray.nl. Stel jullie even voor wat voor muziek jullie doen. Misschien met een demootje. dan zullen we kijken. Dat zegt Jeff Ekdom altijd zo mooi. We zullen dan kijken wat we voor je kunnen doen.
1: Ja, we zouden kunnen vragen of Niels volgende week gaatje heeft in zijn agenda natuurlijk. Marieke zegt, hopelijk blijft het droog voor die vele wandelaars dit weekend bij het meerdaags wandelevenement. Dat hopen wij ook, vooral voor onze collega's eigenlijk.
2: Wat voor weer wordt het natuurlijk eigenlijk?
1: Ja, het is een beetje wisselvallig geloof ik. Dus ik hoop vooral dat onze collega's een poncho geregeld hebben voor dit weekend. Rianne zegt, die arme Marco, wensen we maar veel beterschap. Ja, Marco Loenen, veel beterschap. En daarover gesproken, Marco stuurde zelf ook een berichtje.
2: Oké. Marco die stuurde van lekkere live muziek hoor, uitroepteken. Jammer dat ik er door ziekte niet bij kan zijn. Nou, je moet wel aan jezelf denken nu, Marco. Daar kunnen we helaas weinig aan doen, schrijft hij verder. Maar ben super benieuwd naar de rest van het repertoire. Zo, mooi geleerd woord, repertoire. Hopelijk ben ik er volgende week weer. Voor vanavond hou ik de radio op Omroep Venray. Groetjes van jullie meest favoriete collega. Vraagteken. Moeten we hier nu antwoord op geven?
1: Nou, het is wel de meest welbespraakte collega van ons. Hij spreekt een aardig woordje over de grens. Hè? Repertoire, trottoir en verder kom ik.
2: Ja, maar als je ziek bent, dan kun je van alles hebben qua techniek en weet ik veel wat. Maar je moet toch aan je gezondheid denken. Dat is nummer één, toch?
1: Zo is het. Veel reacties ook op het optreden van Niels Bonte, los van Marco. Ook Pieter, die schrijft, iedere vrijdag live muziek zou fantastisch zijn. Niels Bonten was het toch? Ja, Niels Bonten. Check de info maar even. Omroepvenray.nl. En over Niels gesproken, ze zijn nog steeds bij ons. Sterker nog, Niels, hoe is het daar, jongen?
3: Ja, hartstikke goed.
1: Ja, heb je het nog een beetje naar je zin? Daar zijn ze lief voor je.
3: Ja, ze zijn wel lief.
1: Heeft Erik al koffie gehaald?
3: Sorry?
1: Heeft Erik al koffie gehaald?
3: Ja, zeker. En een glaasje water erbij.
1: En een glaasje water erbij?
2: Nou.
1: Ja, dan kun je zien waar het belastinggeld aan uitgegeven wordt, Niels. Precies. We zijn heel blij dat je er bent, Niels. Je gaat twee liedjes voor ons spelen. Althans, jullie gaan twee liedjes voor ons spelen. Waar begin je mee?
3: Met Reason to Stay.
1: En dan gaan we meteen in één keer door met...
3: Met One Call Away.
1: Nou, het is ongelooflijk. Alsof het zo heeft moeten zijn. Dames en heren, live bij Omroep Venray, Niels Bonten.

0: let it ring. Niels Bonten in de vrijdagavondshow van Omroep Vendraai. Ja, ja, ja, lekker hoor jongens. En dat betekent dat jullie nu kunnen gaan genieten van een welverdiend weekend. Ik hoop dat jullie een beetje bij kunnen komen natuurlijk. Het hele album overigens, en dat is wel tof, Wandering, is al te beluisteren via alle streamingsdiensten. En ik zou zeggen mannen, kom nog een keer terug.
1: Ja, gaan we doen, zeker weten.
0: Ja toch?
1: Ja, zeker.
0: Superleuk Niels dat je er was en veilig terugweg naar huis. Ik hoop dat je de optreden straks terugluistert en denkt, ja, volgende week heb ik nog wel een gaatje, want dan zien jullie vanzelf binnenlopen.
1: Zeker, dankjewel.
0: Oké man, later. Dames en heren, jongens en meisjes, hou omroepvenraai.nl eventjes in de gaten, want zometeen gaan we beginnen aan het leukste spelletje van de Limburgse radio. Je bingo kaart aanvragen kan nog, hè Bernie?
2: Zeker. Doe het nu nog, nu het inderdaad kan, op onze website. En druk op de groene knop en maak kans op schitterende prijzen.
0: Ja, 4 kaartjes voor Euro Disney, een vrijlaat niet-machine. En die 6 zeer milieubewuste verzonnen panelen kunnen zomaar van jou zijn vanavond.
2: En nu bij vrijlaat, de enige echte Lenny Kravitz.

0: It's Friday.
1: It's Friday, then. It's Saturday, Sunday, what?
0: Ja, dat zeg ik toch.
2: En daar ga je weer.
3: Ik ga graag bingo.
4: Is het nou zo leuk?
0: Daar gaan we weer, het leukste spelletje van de Limburgse radio. Wij noemen dat traditiegetrouw al 7,5 jaar lang de muzikale bingo. Vanavond in het teken van het meerdaagse wandelevenement in Venray. Live te volgen dit hele weekend bij Omroep Venray. Dus waren wij samen met jou op zoek naar wandelliedjes. Nou, er zijn heel wat suggesties binnengekomen, Benny.
5: Zeker, hebben we helaas weer moeten selecteren. Dat is ja. Altijd hetzelfde probleem.
0: Normaal gezien zou ik nu Benny Hoevenaars vragen om even de bingomolen erbij te pakken. Maar zou jij even die kant op willen lopen?
5: Ik heb best wel een beetje de afgelopen paar dagen een beetje last van mijn rug.
0: Ja, precies. Dat is een goede oefening, lijkt me dat.
5: Vind je dat?
0: Ja hoor, ik pak de heftruck er even bij.
5: Je bent een slechte therapeut.
0: Ja, dat weet ik. Maar goed, ik heb andere dingen gestudeerd.
5: Wil je erover praten?
0: Ja, nooit afgemaakt. Ik pak even de heftruck erbij.
5: Oh mijn god.
0: Ja.
5: Waar is Marco als je hem nodig hebt?
0: Ja, nu moet hij een beetje naar beneden toe. Even iets meer naar jou toe nu. Iets meer naar jou toe. Ja, oké. Ja, zet maar neer.
5: Ja, zet maar neer.
0: Zet maar neer.
5: Wow. Oeh.
0: Prima, jongen. Dit is wel soepeler gegaan, maar dat geeft niet. We gaan eens even kijken wat er allemaal binnengekomen is op de bingo-lijst. De 10 balletjes zitten er in de bingo-molen. Die corresponderen met 10 liedjes. Te beginnen bij nummer 1, Benny Hoevenaars.
5: Meestal wel. Je kunt ook bij nummer 10 beginnen. Maar dat is een beetje onlogisch,
0: hè? Ja, hoor.
5: Daar vinden we de Dire Straits. Een leuke videoclip over merk en voetbal trouwens. The Walk of Life.
0: The Walk of Life en de Dire Straits op nummer 1. Op nummer 2 staat...
5: Jij denkt dialecten, mag ik daar niet doen. Het Royse Wandelzangers.
0: De Royse Wandelzangers en het Royse Wandellied.
5: Ja, oké. Okay.
0: Zeg je dat iets? Nee, hè?
5: Ja,
0: ik zie het aan je.
5: Ja, ik heb het vorig jaar een keer gehoord bij ons.
0: Ja, aangevraagd door Michel Thomas, hè, van het middagse wandelevenement. Het is het liedje wat we hier bij Omroep Venray nog geproduceerd hebben zelfs. Wat we altijd draaien tijdens het middagse wandelevenement.
5: Zouden die wandelaars die ook dat nummer ook gaan zingen?
0: Nou ja, het zou zo allemaal kunnen. Volgens mij hebben ze die ook ingezongen, dus waarom niet? Op nummer 3 vinden wij...
5: De Bengals en Walk Like an Egyptian.
0: Leuk, nou, goede suggestie hoor.
5: Zou ik niet in Venray doen, want dan word je
0: snel
5: ergens heen gebracht.
0: Op nummer 4 vinden we niet die ene Henk, maar die andere Henk.
5: Ja, die ook een eigen podcast heeft. Henk Westbroek en Waar ze loopt te wandelen.
0: Leuk, goede inzending ook hoor. Op nummer 5 vinden we Katrina and the Waves en Walking on Sunshine.
5: Die blijft maar lopen in de zon, hè. Is ook heel slecht trouwens. Nancy Sinatra. Is dat de van Frank, of niet?
0: Ja.
5: Oké. Met These Boots are Made for Walking. Nou, je kunt met boots heel veel dingen doen, maar inderdaad ook wandelen. These Boots are Made for Walking.
0: Op nummer 7 een favoriet vrijdagavondliedje. The Proclaimers en I'm Gonna Be 500 Miles.
5: En Mark Cohen en Walking in Memphis. Waarom nou weer in Memphis? Goed, dan vinden we nummer 8.
0: Op nummer 9 vinden we Empire of the Sun en Walking on a Dream.
5: En dit... Klopt niet, want op nummer 10 zie ik staan de Dire Straits van Walk of Life.
0: Oh, die gaan we twee keer draaien. Dat is wel spannend ineens, hè?
5: Ja, daar kunnen we Sugarly Hooper in gooien.
0: Sugarly Hooper?
5: Ja, de wandelclub.
0: Ja, die kwam binnen, hè? Ja, moesten we dan toch maar toevoegen? Nou, vooruit dan.
5: Ja, anders hebben we twee keer Dire Straits.
0: Nee, je hebt gelijk ook. Bij deze voegen we hem toe op nummer 10.
5: Hoe
0: bij
5: komt
0: deze.
5: Hij nou twee keer hierin te staan?
0: Ja, dat weet ik ook niet, joh. Sommige mensen hebben aandelen gekocht in dit programma. Ik heb geen idee. Okay. Je bingo-kaart aanvragen kan nog heel eventjes. Want zometeen gaan we het recht draaien aan die felbegeerde bingo-molen. Levert je hele leuke prijzen op. 4 kaarsjes voor euro, dus niet. Een vrij laat niet-machine en 6 zeer milieubewuste verre zonnepanelen. Ze kunnen van jou zijn als je meedoet aan de muzikale bingo. Bingo kaartje aanvragen doe je via omroepvenray.nl en de groene knop.

0: Chaka Khan in de vrijdagavondshow van Omroep Fenraai en I'm Every Woman. Het is de hoogste tijd om te gaan draaien. Weet niet hoe vanaf aan de bingo molen.
1: Bingo!
0: Bingo!
2: De muzikale.
0: Bingo! Dus even kijken of we wat mensen blij kunnen maken met een eerste die ze kunnen afstrepen. Het is heel simpel. En mensen die nu een bingo kaartje aangevraagd hebben, krijgen van ons 3 liedjes teruggestuurd. Komen die binnen nu en het einde van dit programma voorbij. Dan heb je bingo. God, wat maakt het ding door een herrie, hè?
3: Ja, iedere week weer, hè? Oh, wat. Zo stort hij.
0: Ga je goed, Benny?
3: Ja.
0: Wat is de eerste die we gaan draaien in de muzikale bingo?
3: Nummer 7.
0: Nummer 7 op de muzikale bingo-lijst. Ach, dat is een echt vrijdagavondliedje. Word ik heel vrolijk van. Jij waarschijnlijk ook. Dat is I'm Gonna Be 500 Miles van de Proclaimers. Wij gaan hem draaien in de vrijdagavondshow. En zometeen, Benny Hoevenaars, dan heb jij ons nodig even bij te praten, man.
3: Ja, best wel veel. Ja.
0: Wat zit er zometeen in de showbiz nieuws?
3: Dat had ik al verteld, toch, dacht ik. Oké. Wat we gaan doen is onder andere over de cabaretiers Peter Pannenkoek. En ook over Guido Weijers. En vanavond, of zo net een uur geleden, is er nog heel slecht nieuws binnengekomen over een modeontwerper die wij allemaal heel goed kennen. En die is met zware onwelverwoning naar het ziekenhuis gebracht.
0: Oké, daar meer over. Zometeen in dit showbiz nieuws met Benny Hoevenaars. En je mag deze afstrepen hoor, als die op je bingo kaart staat. Dat brengt je al een stukje dichterbij bij die prachtige...

0: De Proclaimers, de naam Gonna Be 500 Miles in de vrijdagavondshow van Omroep Vendra. En dan nu. Nu.
1: Nu.
0: Het Vrijdag Showbiz Nieuws met Bernie
2: Hoevenaars.
3: Ja, waar zal ik beginnen? Er is zoveel shownieuws. The Voice. Ben je een fan van The Voice, Dennis?
4: Och man, ik heb het hele seizoen niet gezien. Dus wat dat betreft... Nee hoor, ga maar lekker verder. Het is wel echt vet, maar ze hadden dit jaar opgenomen. En op een gegeven moment ben ik toch een beetje... Ik weet niet, dan voelde het toch minder alsof ik het actueel moet volgen of zo.
3: Ja, het is niet live, hè?
4: Nee, het was niet helemaal live, dus ik vond het show-element er een beetje vanaf. Maar ga verder, Benny, want je hebt ongetwijfeld een nieuwtje over.
3: Ja, kostenbesparing allemaal, hè. Ik heb al eerder verteld dat heel veel programma's gaan samen gaan met VTM in Vlaanderen.
5: Zeg dat dan, man!
3: En dat zou dus ook voor The Voice gelden. En je hoort mij al zeggen, het zou. Want in de Vlaamse pers staan nu oproepen voor een nieuwe seizoen van The Voice of Vlaanderen.
4: Dus het gaat niet gebeuren?
3: Nee, dat is dan heel vreemd. Maar dat schijnt dus dan niet door te gaan. Dus dat is het nieuwtje daarover.
4: Maar zou het niet komen omdat die Joost Klein daar in de jury zit?
3: Waarom denk je dat?
4: Nou, dat is me wel een figuur, hoor.
3: Ja, dat wel, maar denk je dat daarom RTL zegt van we gaan niet met VTM?
4: Nee, dat denk ik niet. Maar ja, ik kan me zo voorstellen dat je moet dat ook weer gaan mixen en zo. En ze hebben net de Voice teruggebracht in Nederland. Misschien wachten ze nog een paar jaartjes, dat zou kunnen.
3: Ja, het zou kunnen. Dan ga ik met je verder naar de cabaretier en presentator Peter Pannenkoek.
4: Nou, zeg maar gewoon cabaretier, hoor.
3: Ja, officieel presenteert hij ook. Je gaat hem binnenkort zien op televisie, live. En ik kijk even Dennis aan, of Dennis misschien weet waarover ik het heb.
4: Nee.
3: Als ik zeg live,
4: ja?
3: Op tv,
4: ja?
3: Bij de NPO...
4: Ja. Dat kan in principe van alles zijn, want daar klopt het geld tegen de plinten. Maar de televisie hier in Gala, gaat hij het weer doen?
3: Nee, het is deze zomer, dus dan is er nog geen televisie.
4: Nee, dat is een beetje vroeg inderdaad, ja. Geen idee. Wat gaat hij doen?
3: Hij is 3,5 à 4 uur lang live op tv. Dat is een goede hint.
4: Hij gaat zomergasten doen.
3: Nee, hij is de gast bij Zomergast.
4: Oh.
3: Hij gaat het niet. Hij is de eerste gast van...
4: Zou ik wel leuk vinden, hoor. Peter Pannenkoek die Zomergasten presenteert.
3: Hij is de eerste gast en hij zegt, en dan quote ik je leven... Het wordt een avond vol humor, verrassende fragmenten en emoties. En hij wil de mensen die kijken inspireren en vermaken.
4: Hij heeft een beetje een lullige naam, maar hij weet veel, hoor, die Peter Pannenkoek. Eerlijk gezegd.
3: Ja, maar ik vind hem hartstikke leuk. En dan blijf nog even in de cabarethoek en dan ga ik naar Guido Weijers.
4: Guido Weijers, lieve mensen, houd kort, hè?
3: Oh ja. Hij heeft een contract getekend. Hij was bij hij is bij RTL 4.
4: Een energiecontract. Wat heeft hij? Wat heeft hij getekend?
3: Hij heeft een tv-contract getekend bij Talpa.
4: Bij Talpa.
3: Bij SBS gaat hij aan de slag. De Oudejaarsconferentie, de nieuwe van
4: dat
3: hem.
4: Dat heeft hij jarenlang gedaan, dus hij keert eigenlijk weer terug nu bij SBS.
3: Ja. En er zijn ook nog plannen over nieuwe programma's die je daar gaat doen. Maar ik kan dat nog wel gaan vertellen, maar dat is nog niet 100% zeker. Dus dat heeft weinig nut.
4: Maar jij weet het al, dat is ook mooi.
3: Ja, alleen ik weet niet zeker of het allemaal... hij wil bijvoorbeeld, ik kan wel iets zeggen. Hij wil bijvoorbeeld een spelshow doen. Hij wil een nieuwe eindejaarsleerlingen spelshow doen.
4: Maak nou niet dezelfde fout als Rob Kemps. Voor je het weet staat hij weer te schreeuwen.
3: Ja goed, als het geld krijgt.
4: Een beetje lullen zijn allemaal.
3: Ja. Dan Matthijs van Nieuwkerk. Die zit bij SBS. Die gaat binnenkort dat programma doen. Maar er zijn nu zeer sterke geruchten dat SBS 6 wil gaan concurreren met de NPO 1 en RTL 4. Wat betreft Pauw en De Wit en het nieuwe programma van Renze Klamer op RTL 4. Er zou al pilot zijn opgenomen voor een talkshow op de late avond bij SBS 6.
4: Met Matthijs van Nieuwkerk?
3: Ja.
4: Hou dat even vast. Vertel me wat meer. Dat zou wel leuk zijn, toch? Als hij weer terugkeert. Dan
3: ja, maar dan vraag ik me echt af. Oeh, dat is echt wel concurrentie dan voor NPO 1.
4: Ja, dat denk ik ook. Ja, dan kunnen ze misschien met z'n allen inpakken.
3: Dat denk ik niet, maar NPO. Dus,
4: was hem dat?
3: Ja, straks...
4: Zoeken ze nog een showbiznieuws-expert eigenlijk... bij die nieuwe talkshow van Matthijs van Nieuwkerk? Want ik ken nog wel een hele goeie eigenlijk.
3: Nou, sterker nog, er komt een nieuw shownieuwsprogramma op Net 5 binnenkort, hè? The Juice.
4: Ben je al gevraagd eigenlijk? Of?
3: Nee,
4: nog niet?
3: Nog niet gevraagd.
4: Dat was hem, Benny.
3: Ja, straks ga ik je iets vertellen over Mike de Boer, want hij leeft...
4: Wie? Leeft hij nog?
3: Ja, hij leeft misschien nog, want hij is zeer zwaar verongelukt. Daar ga ik straks meer over vertellen.
4: Nou, hij is niet verongelukt, want hij leeft dus nog.
3: Ja, maar
4: ja,
3: goed, je hoort er straks meer over.
4: Nou, interessant.
3: Oké.
4: Dankjewel, Benny.
3: Alsjeblieft.

0: aanslingeren, Bernie Hoevenaar.
1: Oh. Oh,
0: dat ging jij wel. Dat deed jij snel.
1: Ja, dat ben ik niet gewend.
0: Dit was gewoon in één keer gewoon. Eén slinger, hoppakee, balletje.
1: Krijg ik dan premie?
0: Ja, nou, nee, ik ga niks toe zeggen, want zo'n eigenlijk budget hebben we ook weer niet.
1: Oh, nou, maar ik ben duurder, weet je.
0: Ja, dat is waar. Wat is het geworden?
1: Numero 10, nummer 10.
0: Nummer 10.
1: En dat is?
0: Sugarly Hooper.
1: Oh, god.
0: Ja, die was ik al bang voor. Oké. Okay.
1: Zullen we even naar de wc gaan?
0: Ja, nou, de wc's. Ja.
1: Ik weet niet eens of het in het systeem staat, trouwens.
0: Dat weet ik ook niet. Ja.
1: Hij staat er ook nog in,
0: ja, hij staat erin ook.
1: Okay.
0: Ja, het zegt iets over de muzikale smaak van onze collega's. Maar niet uit, lieve mensen. De muzikale bingo, de teken van het meerdaags wandel-evenement Vendraai. Met nu, Sugarly

0: Dit is Vrijlaat.
1: Ja, de Vrijdagavondshow die midden in de muzikale bingo zit. Bernie Hoevenaars, we hebben optredens gehad vanavond. Niels Bonten was te gast. En we staan heel erg uitgebreid stil. Het hele weekend nog Bombo Venraai. Wat betreft het meerdaagse wandelevenement. Waar vanaf morgen alweer vroeg onze collega's op pad zijn. Om verslag te doen van een van de leukste evenementen van het jaar. Als je het mij vraagt tenminste.
2: Ja, ik zei al eerder in de uitzending, we hebben gisteren een vergadering gehad over hoe we het op televisie doen, hoe we het op radio doen, met presentatoren, met verslaggevers, hoe we het allemaal invullen en zo. En een van de, ik ga geen namen noemen, een van de reporters, die gaat al om 8 uur 's morgens of 7:30 al op pad.
1: Ja, dat zijn de echte helden, hè?
2: Ja.
1: Dat is pas echt werken, weet niet hoe vanaf.
2: Hallo, ik heb een keer uitzendingen hier gedaan tot 6:00 's morgens. Dus ik weet al wat erg is.
1: Ja, dat is waar. Er zijn nog andere gekken binnen dit bedrijf.
2: Zeker.
1: En, maar goed ook. Want dan
2: maar bij jouw bedrijf denk ik ook wel.
1: Ja, dan kunnen we je goed op de hoogte houden. Dat is maar goed ook, want dat doen we graag bij Omroep Venraai. Het is sowieso een hele bijzondere, leuke, gezellige avond. De optredens van Niels Bonten gaan wij uiteraard losknippen. En ga je ongetwijfeld volgende week nog wel even bij horen komen in de vrijdagavondshow. Daar gaan we ons uiterste best voor doen om daar nog even op terug te blikken volgende week. Veel mensen vragen ook of ze dat nog ergens terug kunnen luisteren. Stuur vooral even een mailtje, Benny, want we kunnen natuurlijk gewoon een fragmentje opsturen.
2: Dat kan. En niet denken van, doet dat bij tv gemist, want dan zie je televisieprogramma's, dus dan heb je het niet. Nee, mail ons gewoon eventjes info@omroepvenrij.nl en stel even de vraag dat je dat interview wil horen of de optredens. Dan gaan onze collega's van de techniek daarachter aan om met jou te mailen.
1: Ja, moet je vooral doen, want dat is echt de moeite waard. Dat kun je van ons aannemen natuurlijk. In de vrijdagavondshow gebeuren wat meer leuke dingen. Je kan het allemaal volgen, hè. Omroepvenrij.nl, druk op die groene knop en laat vooral weten wat je ervan vindt. Ik zie nog wat berichtjes binnenkomen. Er vroeg nog iemand, hoe heet het album van Niels ook alweer, zal ik dat nog even noemen? Dat is misschien wel aardig, hè? Dat heet Wondering. Het is ook allemaal te vinden op Spotify. Zoek even op Niels Bonten, dan kom je er vanzelf bij uit. Wonderschoon album. Ik was zo blij dat hij ook een van mijn favorieten nog heeft gedaan. Before I Say Goodbye. Ik hoop dat we die nog even los kunnen knippen, want dat vind ik echt een fijn liedje, hoor. Wat mij betreft gaan we die ook even naar Omroep Venraai sturen, naar de muziekredactie in dit geval. Zou die in aanmerking komen, Bernie, voor een eventueel 90-2-idee, denk ik?
2: Ik weet niet, we hebben best wel strenge regels voor wat we wel en niet...
1: Ja, we kunnen niemand opkopen. Wij hebben er geen invloed op natuurlijk,
2: nee,
1: allebei. Maar ja,
2: nee.
1: We kunnen alleen maar duimen. Later vanavond maken wij in ieder geval het nieuwe 90-2-idee bekend. En ik heb uit de wandelgangen begrepen dat dat wel weer een pareltje is. Zometeen vervolgen wij ook onze muzikale bingo in dit programma. En er zitten veel mensen in het spel. Ik kreeg trouwens nog een berichtje van Marco Loenen. Mocht je je afvragen waar die uithangt op deze vrijdagavond. Ja, die is niet helemaal lekker. Die is ziek op dit moment en we wensen hem heel veel beterschap. En dat betekent dat hij het hele weekend niet te horen is bij Omroep Venraai. En dat is echt heel zuur. Dat vindt hij zelf ook heel erg jammer. Want hij was er graag bij geweest bij het meerdaags wandelevenement in Venraai. Maar het zit er heel even niet in. En je moet even op jezelf letten, jongen. Dus heel veel beterschap als je zit te luisteren naar de radio. En hij luistert, dat weet ik, bij deze Marco.
2: In het shownieuws straks, kan ik je alvast vertellen, gaan we het hebben over Mike de Boer. En er komt een nieuwe talkshow op de Nederlandse televisie op Net 5. Daar ga je straks meer over horen.
1: Ja, hoef je dus, er zit geen leeftijd aan verbonden, hè? Je hoeft maar net 15 jaar.
2: Nou, bij deze talkshow wel. Daar zou ik toch wel een 18-plus talkshow van maken.
1: Ingewikkeld, hoor, op Net 5.
2: Ja, op Net 5.
1: Net 5 en dan 18-plus. Ik vind het ingewikkeld.
2: Ja. Dan moet je weer talpen deze.
1: Ja, over 18-plus gebroken, dan gaat dit programma ook richting naartoe. We gaan eerst even tussenuit voor de boodschapjes en het nieuws.
3: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
4: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
6: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
5: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
7: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13. Te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
8: Omroep Venray.
9: Het nieuws van 9 uur.
10: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
11: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... Ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
10: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
12: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
10: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
14: Luistert naar een programma in de zendtijd van wanstaltige presentatoren. Doe uw oren dit niet aan. Dit is Vrij Laat. De vrijdagavondshow van Omroep Venray. En vandaag in de studio...
1: Ja, John de Mol is inmiddels met de pet rondgegaan, maar het salaris is nog altijd niet ophoesten. En dus mogen we heel blij zijn dat hij nog altijd hier aanwezig is op de vrijdagavond van Omroep Venray. Bernie Hoevenaars.
2: Dankjewel. En ik moet je daar toch even vertellen, Dennis, wat er zo slecht is met John de Mol en de studio's van hem. Want ik ben daar geweest. Maar goed, dat is...
1: Dat weet jij dan allemaal weer, hè?
2: Ja, maar dat is heel triest. Zal ik het toch gewoon even snel zeggen? Ik ben zo aan de opname geweest van Johnny de Mol. En ik kwam daar naar de wc. Nou, neem een gasmasker mee de volgende
1: keer. En de wc was wegbezuinigd. Dat is typisch Dalpen.
2: Nou nee, dat was van de wc, maar lag er allemaal rotzooi. Dan zou ik het heel netjes zeggen. En dat van Dalpen. En dan Studio 23.
1: Ja, ja, zeg je, maar zeg daar komen een beesten, hè? Dat is echt ongelooflijk.
2: Ja, maar Studio 23... Nou goed, een ander verhaal. En aan de overkant, er zit Dennis Cox.
1: Ja, dat was een stuk korter geweest als je dat hele verhaal gewoon weghouden had.
2: Maar ja, dan maar ik wou het toch even kwijt.
1: Ja, zo is het ook. De vrijdagavond zo.
2: Dus alsjeblieft, doe het iets aan die wc's daar. Ja,
1: hij gaat je bellen zo meteen. Ik weet dat hij luistert, dus dat komt goed hoor. Ja.
2: Goed zo. Ja.

0: We hebben er alles aan gedaan van dit programma een succes te maken. Met heel veel energie en toewijding is er gezocht naar een formule, naar mooie gasten.
1: Dit is de vrijdagavondshow van Omroep Venray. Omroep Venray, vrij laat.
2: Ik vind het rot, zoals je eerlijk gezegd. Ze beloven een hoop, maar wat komt er van terecht?
3: Ik ben kapot, ik ben zo...

0: De titel van dit liedje, She Drives Me Crazy. In de vrijdagavondshow waar we snel slinger moeten gaan geven van onze bingo-molen, Benny Hoevenaar.
1: Ik ga graag
0: bingo'en. Bingo! Twee liedjes hebben we al gedraaid in de muzikale bingo-molen. Die kon je al afstrepen op je bingo-kaart. Maar we zijn er nog lang niet, want bij drie heb je pas bingo. Dus ik zou zeggen, Benny, geef hem een slinger.
2: Ja, ik wou zeggen van Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy. Weet je dat de vrouwen best wel een beetje de macht over ons mannen eigenlijk zijn, hè? Want,
0: wat is dit nou weer?
2: Ja, She Drives Me Crazy. Heel veel mannen worden gek als ze een mooie vrouw zien.
0: She ja, nou, crazy. Danny, Drive Us Crazy. Kom, draai aan die modem.
2: Ja, that's true or not.
0: Oh. Ja, make that a catwise.
2: Your English is bad.
0: It's true as a cow.
2: Cool.
0: Nou, nu heb je er twee gedraaid, maar ik zou beginnen met, ik zou beginnen met eentje. Dat is makkelijk voor de administratie.
2: Ja, en dat is nummer vier.
0: Nummer vier op de muzikale bingo-lijst correspondeert met... Oh, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Die pak ik er even bij. Het is niet die ene Henk, maar die andere Henk.
2: Oh, die.
0: Ja.
2: Oké. Goed, en dit is nummer... Even goed kijken dat ik het niet verkeerd zeg. Dit is nummer 8. Zeg ik dat goed? Wacht even hoor.
0: Wat is dit nou? Wat gebeurt hier nou? Wat is dit? Wat is dit nou allemaal?
2: Ja, het is 8. Toch? Ja, jij moet daar even goed kijken.
0: Het is nummer 9.
2: Is het 9?
0: Nee, 6.
2: Nee, 6 kan niet.
0: Ik vind dit zo leuk nu al. We gaan het wel even uitzoeken. Ben je even zien, dat balletje? Even zien. Ik zal eens even kijken hier. Nummer 9. Moeilijk hoor. Och. Dat betekent dat Walking on the Dream of Empire of the Sun eraan komt. Na Henk Westbroek. Misschien een nieuwe leesbril, ben je niet? Dat is op zich wel, ja. Hè? Leeftijd, hè?

0: Empire of the Sun en Walking on a Dream in de vrijdagavondshow van Omroep Vendraai. Waar we inmiddels bijna, ik zeg bijna, want het is nog niet zo ver, naar het nieuwe 90-2-idee gaan. De muziekredactie heeft er de hele week lopen overleggen. Welk liedje verdient er net even wat meer? Het airtime, zoals we dat zo mooi noemen, is net even wat meer. Ga je wat vaker horen bij Omroep Vendraai dan welk liedje dan ook? Dat is eigenlijk de grote vraag. Zometeen gaan we je vertellen welk liedje dat is geworden, maar niet Bernie Hoevenaars, voordat we de administratie even nagekeken hebben. We hebben er nu hoeveel gedraaid in de muzikale bingo?
1: Hoor ik even zeggen dat we nog een laatste blokje showmuziek straks hebben.
0: Zeker.
1: Met onder andere slecht nieuws voor de fans van Gerard Joling, bijvoorbeeld. We hebben er, wat was het nou? Ik meen vier.
0: Ja, dus dat betekent dat we eigenlijk nog even moeten draaien. Want we hebben nog altijd geen bingo. Het zou in principe kunnen, maar er heeft zich nog niemand gemeld. Dus zullen we het nog maar een keer doen?
1: Hebben we eigenlijk nooit gehad, hè? Wat ik me kan herinneren aan alle uitzendingen, dat we met een paar balletjes, dat er dan al bingo is. Hebben we
0: nee, gebeurde zelden inderdaad. Ja, dat is maar goed ook, want dat was de hele uitzending voor bijna.
2: Dat gaat niet meer.
3: Ik ga graag bingoen.
2: Is het nou zo leuk?
3: Bingo!
2: Bingo!
0: De er staat hier een hele grote rode bingomolen in de studio van Omroep Vendraai. Daar zitten balletjes in die corresponderen met een liedje. En we gaan eens kijken wat er nu uit komt te rollen. Kun je het lezen, Bernie, of moeten we even een leesbril halen?
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Oh.
1: Nummer 2.
0: Nummer 2. Ah, oog. Ja. Dit is, je heeft wat introductie nodig, want dit kent niemand. En dat heeft ook wel een reden. Wij hebben een jarenlange samenwerking inmiddels, dat mag ik wel zeggen, met de organisatie achter het meerdaagse wandelevenement Vendraai. Daar doen we uiteraard ook het hele weekend verslag van. Je hoorde daar straks al even Michel Thomassen van het meerdaagse wandelevenement. We doen daar, morgen zijn er ook weer verslaggevers, zondag zijn er nog verslaggevers. Kortom, we hebben een nauwe band. En die band gaat heel ver terug. Sterker nog, in 2025 hebben we samen met de organisatie van het meerdaagse wandelevenement een liedje opgenomen. Alle credits gaan even naar collega Erik van Otterdijk. Die hoort op zaterdagmiddag vanaf 4 uur met weekenddienst. En deze beste man die schreef een tekst, componeerde het een en ander. En dat is geresulteerd in dit liedje. En die moest dan ook in de muzikale bingo als het gaat om wandelliedjes. Aangezien Michel Thomas aan de telefoon was en hem zelf toegevoegd heeft. Dus we komen er niet onderuit, Benny. We moeten hem met trots aan je laten horen natuurlijk. Het heet dan ook het Royse Wandellied. En het is gezongen door de Royse Wandelzangers.

0: De Royce Wandelzangers en het Royce Wandellied. Ja, het bestaat echt. Je had er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Maar bij Omroep Venray staat alles in het teken van het meerdaagse wandelevenement. Dus ook de muzikale bingo op de vrijdagavond. Benny Hoevenaars.
1: Ja?
0: Ben je er klaar voor? Want we mogen het weer gaan doen, hè?
1: Wat mogen we gaan doen?
0: De bekendmaking van het nieuwe 90-2-idee.
2: Vrijlaat presenteert... 90-2-idee.
0: Ja, dat is altijd wel spannend. Dat is altijd wel echt tof om te doen. Want er zijn ongetwijfeld heel veel mensen gekluisterd aan de radio. Ja, daar kan maar één liedje met de ere van doorgaan... om net even wat vaker dan al die andere liedjes... dan ook voorbij te komen bij Omroep Venray. En dat doen we omdat we vinden dat dit liedje dat verdiend heeft. En dat krijg je niet zomaar, eerlijk is eerlijk. Twan Huis.
1: Heeft hij een liedje gezongen?
0: Ik bedoel, de Ethan Huis.
1: Het is wel
0: een categorie bloepers voor het eind van het jaar trouwens. Maar dat te zijn. Ethan Huis wordt afgewisseld door een nieuw iemand. En de vraag is natuurlijk, door wie? Nou, je zou dat kunnen kennen van dit liedje.
3: Ik weet

0: Ik was toch je meisje, hebben we bij Omroep Venray heel vaak gedraaid. En nu is er een nieuw album. Dat album heet Tranen in de Giftshop. En het leuke is dat die giftshop waar ze het over heeft, bestaat uit zo'n 12 tracks. Daarvan publiceert ze er iedere week eentje. Maar degene die ze onlangs heeft gedropt, is waanzinnig. Het is tevens de titelsong van het album, dus zal het je niet verbazen dat hij heet Tranen in de Giftshop, maar het is wel een ontzettend mooi liedje. Roxanne Hazes is komende week 90-2-ID.
1: Omroep Venray tips.
2: Je hoort hem hier elke dag.
1: Dit is deze week het 90-2-ID.

0: Zo, turn the lights off. En we willen hier het licht al uitdoen. Het is de vrijdagavondshow, maar zover is het nog niet. Alhoewel, we gaan wel wat betreft de bingo het licht uitdoen, Benny.
1: Ja, opeens is de bingo. Lars heeft ons gestuurd op de WhatsApp.
0: Hebben we een bingo?
1: Ja, hij zegt eindelijk.
2: Laat
3: drie
2: bingo.
3: Dit is gewoon een wedstrijd.
4: Is er iets?
3: Ja! Wat denk je? Bingo!
1: Dat is toch zo'n vrolijk... Dat is toch zo'n vrolijke man de hele tijd, hè?
0: Ja, fijn, hè?
1: Bingo!
0: Ja, leuker dan Hans Kraaij, geloof ik.
1: Ja, echt wel.
0: Het is de vrijdagavond, zo. We gaan feliciteren.
1: Lars, die heeft gewonnen. En hij had nummer 2.
0: Ja.
1: Waar die Roze Wandelzangers.
0: Het Roze Wandellied, ja.
1: Ja, en dan hadden we... Even kijken, want hij heeft zo slecht... Kun jij het lezen?
0: Had nummer 4, Henk Westbroek, waar zal ook te wandelen. Die kan hij ook afstrepen inderdaad. En jawel hoor, dat is waar ook. Hij had ook Sugarly Hooper, nummer 10. Ja. En de wandelclub, ook die hebben we gedraaid. En dus is het een geldige bingo en een staande ovatie. Volgens.
1: En Dennis komt dadelijk langs.
0: Ja, het hele prijspakket komt jouw kant op. 4 kaartjes voor euro, dus niet. Een vrij laat niet-machine en 6 zeer milieubewuste zonnepanelen.
1: Moet je wel even terug appen met het adres, anders kan Dennis niet langskomen.
0: Nee, probeer hem nog even te bellen. Ik denk, het is leuk voor in de uitzending, maar Lars neemt niet op. Dus nou ja, dan doen we het maar even zo natuurlijk. Van harte gefeliciteerd, Lars. Het hele prijspakket is voor jou. En de vrijdagavondshow, wij zijn natuurlijk gewoon mega trots op je. Hè? Dat wilden we toch even zeggen. Benny?
1: Ja?
0: We hebben nog een blokje shownieuws, te goed.
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Durf je het aan?
1: Ja hoor.
0: Zullen we maar even doen dan?
1: Korte flitsje shownieuws, want we hebben één blokje eigenlijk over moeten slaan. Hè? Dus,
0: zwaar even.
5: En dan...
1: Nu!
5: Nu! Het Vrijdag Showbiz Nieuws met Bernie
0: Hoevenaars.
6: Hoevenaars.
1: Goed, wij draaiden net Roxanne. Hoe heet die? Roxanne Hazes?
0: Hoe heet die?
1: Ja, hoe heet ze, moet ik zeggen. En de moeder daarvan,
0: ja.
1: Rachel,
0: ja?
1: Is boos.
0: Niet.
1: Nou, ik moet even corrigeren. Ze is woedend. Ze is woedend op...
0: Woedend is ze. Woedend.
1: Ja, ze is woedend op Evert Santegoets. Want die heeft geschreven dat in opdracht van haar... het graf van de moeder van André Hazes is
0: verruimd. Wat gezellig.
1: Ja, ja, goed. Kan er niks anders van maken. Het familie zegt dat het niet waar is. Nou ja, goed. En Rachel gaat een rechtszaak aanspannen. Dus het OM heeft weer wat te doen.
0: Heeft ze nog geld over voor een rechtszaak dan? Want volgens mij gaan de zaken bij de familie Hazes ook niet per se goed momenteel. Dus...
1: Dat weet ik niet. Maar goed, ze zal wel zat krijgen van de hits van de meneer Hazes zelf. Hè?
0: Ja, dat zit ook wel weer in, ja.
1: Dan Gerard Joling. Gerard Joling heeft aangekondigd dat hij volgend jaar zijn laatste soloshow gaat geven. Hij gaat op 19 en 20 februari optreden in Rotterdam, in de Ahoy. Met een speciale afscheidsshow, zegt hij. En ja, hij wil er daarmee mee stoppen. Ik was er heel verbaasd
0: over. Zonde, man.
1: Ja, op 8 juni trouwens is de kaartverkoop, zie ik er trouwens nog bij staan. Ik kan mij niet voorstellen dat hij wil stoppen. Wat moet hij dan doen?
0: Dat is een goede vraag inderdaad. Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, heel vreemd. Dan Mike de Boer. Mike de Boer doet momenteel mee met een reality-serie. Dat heet Ticket to the Tribes. Dat houdt in dat ze naar vreemde, verre landen gaan... en dan meeleven met een bepaalde stam voor een aantal dagen. Hij is daar flauw gevallen en hij was niet meer aanspreekbaar. Ze is een helikopter moeten komen om hem mee moeten nemen. Hoe het met hem is, weet ik niet. Hij zit momenteel in Namibië en daar is de temperatuur op dit moment ongeveer 44 graden. Dus daar kan ik me wel iets bij indenken als je dan erbij neer gaat vallen.
0: Namibië ook nog.
1: Ja, goed, dan moet ik er even bij zeggen. Die serie komt op Amazon Prime. En die hebben dat beslist dat het daar is. Met heel veel verschillende BN'ers.
0: Ja, ja.
1: Dan Net 5. Net 5 heeft een nieuwe talkshow die gaat komen. Talkshow die gaat alleen maar over misdaad.
0: Ja.
1: Dan denk je van, oké, daar zijn de misdrijven die worden opgelost of zo. Nee, ze gaan erover praten, over crimezaken. Heel vreemd. Mick van Weerly zal ook daarbij te gast zijn.
0: Ja, mag dat weer? Die was toch ontslagen, hè? Bij de Telegraaf vanwege grensoverschrijdend gedrag?
1: Ja, maar goed, het is net vijf. Ik denk niet dat die geen banden hebben. Ja, die hebben wel banden met Telegraaf, maar dat niet in dat programma, denk ik.
0: Dus, oh,
1: ik
0: dus dan niet. Mag het weer of zo?
1: Denk het.
0: Ah, ja, okay.
1: Dan als laatste wil ik nog meegeven Ferry Doedens. Nou, hoe moet ik dit nou uitleggen?
0: Ja, leg eens uit.
1: Hij heeft heel veel gebruikt, drugs, harddrugs en dergelijke. Hij is een paar keer betrapt met rijden onder invloed.
0: Ja.
1: De rechter heeft hem een boete gegeven van €800. Ja, dat is voor hem peanuts natuurlijk.
0: Ja.
1: En een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden. Maar niet duidelijk of zijn rijbewijs op dit moment nog geldig was. Maar nu is er een vervolg. Ferry is het er niet mee eens. En hij gaat een hoger beroep. Ja, een hoger beroep om duidelijk te krijgen over zijn situatie en hoe het nou verder gaat. En dan nog een ander vervolgtip over, of tip, bericht over Ferry Doedens. Dat hij zich steeds meer terugtrekt naar de omgeving. En dat hij zich steeds meer en meer bezighoudt met crypto. En ook diverse contracten heeft afgesloten. Het is heel luguber en heel triest. Vind ik, over de Ferry Doedens.
0: Maar die hele Ferry Doedens, ik zag hem laatst op televisie, maar dat gaat toch nog steeds niet goed. Ik bedoel, hij is toch gewoon nog lang niet van die drugs af. Dat is toch overduidelijk te zien? Of ben ik de enige die dat ziet als je die man in de ogen kijkt?
1: Nee, maar hij is ook zwaar verslaafd aan crypto. Dus binnen no way is straks al zijn geld op. En,
0: Begint dat weer dus?
1: Nee, dat begint niet. Het wordt uitgebreid, want hij heeft, wat ik hier in de persbericht lees, contracten getekend voor diverse crypto dingen. Dus het is nog erger dan het al was. En niemand dringt tot hem door. En hij trekt zich terug van de vrienden en de kennissen.
0: Zonde hoor.
1: Ik vond hem een goede acteur vroeger.
0: Ja, zeker. Dat was hem, Benny.
1: Ja, dat was hij.
0: Oké. Okay.

0: The Notorious B.I.G. En dan heb je natuurlijk ook Puff Daddy. Je hoorde Mo Money, Mo Problems in de vrijdagavondshow van Omroep Venraar. Daarover gesproken, daar hebben wij ook allemaal geen problemen mee, Benny Hoevenaars. Het gaat allemaal prima vanavond. De reclameblokken zijn langer dan ooit. Het meerdaagse wandelevenement in Venraai is echt een leuk feestje. En we doen er het hele weekend verslag van. Wie gaat er morgen wandelen eigenlijk, Benny? Weet je dat?
1: Even denken, wat was het ook alweer? Ik weet dat Jack mee gaat doen. Hoe weet hij met zijn achternaam?
0: Jack Willems.
1: Ja, die gaat mee wandelen. In ieder geval op reportage. Heel cool volgens mij ook. Heel goed. Volgens mij nog een paar. Maar we hadden zoveel punten gisteren in de vergadering. Dus ik weet het niet meer.
0: Ik hoop dat ze zelf weten. En ik hoop dat ze een poncho regelen. Want die heb je nodig, denk ik.
1: Ze gaan op verschillende locaties staan. Ik zal niet zeggen waar, want dan gaat iedereen kijken.
0: Dan gaat iedereen daar weer heen.
1: Ja, dat zal ik maar niet zeggen. Maar ze hebben wel de diverse locaties uitgezocht waar we heen rijden. Joop rijdt er dan heen met zijn bus. Sommige dingen gaan we live doen. Sommige doen we opnemen. En een beetje de sfeer proeven, hè? Van wat vinden de wandelaars ervan?
0: Ik kan me zo voorstellen dat je nu naar de vrijdagavond voor Omroep Venraai zit te luisteren en dat je morgen een paar kilometer gaat wandelen. Dat je je lekker zit voor te bereiden. Ik dacht, misschien moeten we even in beweging komen.
1: Nog meer?
0: Vind je dat geen goed idee?
1: Voor de wandelaars wel.
0: Ja, dus ja. Ik dacht, laten we even met z'n allen gaan staan. Benny, ga ook even staan.

0: Moet dat?
1: Ja. Doe dat nou even.
0: Ik ben vrij.
1: Doe even.
0: Ach.
1: Even een klein beetje in actie komen op die vrijdagavond... voordat je in slaap valt of dat je gaat dutten.
0: Ik stuur een extra rekening, hè?
1: Ik heb Olga Commandeur aan de lijn en die gaat ons er even doorheen helpen. Dus laten we even luisteren naar Olga Commandeur. Die helpt ons even op weg op vrijdagavond.
2: Even aan de muziek luisteren. Zij staat dik, doe maar mee. En zij toe.
3: Zij dik.
2: De muziek mag ietsje harder hier, dan hoor ik hem wat beter. Heel goed, hak voor.
3: Ja.
2: Hak voor.
3: Oh, die is
2: en klap je handen erbij.
3: Kom op, klappen.
2: Handen klappen is goed voor de botten van de armen. Dus lekker hard mee klappen.

en klap in de handen erbij. Handen klappen is goed voor de botten van de armen. Dus lekker hard meeklappen.

0: Ja, dat is een fijne baby. Hij is lekker, hè?
1: Ja, maar ik had mijn ogen dicht. Ik was echt zo mensing. Dan dans ik helemaal weg.
0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. En de Olga Commandeur, dit zullen we zeggen. Hè?
1: Heb je wel eens gedanst op het plafond?
0: Met Olga Commandeur? Nee, ik heb nooit
1: gedaan. Nou, niet met Olga Commandeur, zelf. Of met S.
0: Nee, dansen op het plafond heb ik nog nooit geprobeerd. Ja, nee, okay. Hij ook niet, hè, trouwens.
1: Maar als die clip ziet.
0: Ja, dat denk ik erin. Ja. Dat was toen echt revolutionair, hè? Daar had iedereen het over. Ja, fantastisch. Ja,
1: ik vind dat zo'n goed nummer van hem.
0: Ja, is het ook. En het is super aanstekelijk en lekker.
1: Allee, moet niet zo snel de micro opzetten als ik aan het zingen ben.
0: Ik hoop dat mensen die dit weekend de wandelaars begeleiden wat betreft de radio bij Omroep rijden, dat ze daar ook even, dat ze Dancing on the Ceiling in de Olga Commandeur edit er nog even bij pakken. Want ja, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, ik heb uitzending zondag.
0: Nou, ik zou zeggen bij deze, je weet waar die staat.
1: Normaal 4-6, maar misschien 3-6.
0: Ja, dat is ook waar. Ja, ik wou al richting de eindtune, maar ik vind dat een beetje vroeg.
1: Dat is wel heel vroeg.
0: Ja, dat vind ik wel heel vroeg. Maar ik dacht wel, ik neem je nog heel even mee, want morgen om 8 uur, dan zit hij hier weer. Freek van Velen, Mark de Wit.
1: Mm-hmm.
0: En die, zeg ik nu alvast, die gaan ook nog heel even terugblikken op het meerdaags wandelevenement van deze dag. Dus mocht je het gemist hebben, wij hebben eerder vanavond al even gesproken met Micha Thomassen.
1: Ja.
0: Morgen vroeg gaat men opnieuw terugblikken. Vervolgens bouwen ze het langzaam op, gaan de eerste wandelaars zijn dan al op weg. Daar loopt de verslaggever tussen en dan hop, zijn we er het hele weekend bij. Hè?
1: Ja, ik geloof... Zal ik even Gempie verklappen. Ik geloof vanaf 10 uur dat de verslaggevers op zender gaan.
0: Ja, fantastisch. En ik wens ze heel veel succes toe. Ik kan me herinneren dat Sander Poels en Marco Loen ooit een keer meegelopen hebben. Die kwamen met de tong op de schoenen weer terug.
1: Dat doen ze nooit meer, hebben ze gezegd.
0: Ik heb zelf ook een paar jaar verslag mogen doen. En ik weet nog, mijn eerste keer was ik zeiknat tot op mijn onderbroek.
1: Oh, zover wil ik nou niet weten.
0: En dat was een foutje van mezelf. Want toen was ik bij... hoe heet het restaurant in het bos?
1: Huh?
0: Ik ben het even kwijt, hier in Venray.
1: Restaurant een pannenkoekrestaurant?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. En toen dacht ik, loop even een stukje mee.
1: Ja.
0: En toen liepen wij het bos in en steeds verder het bos in. En het was een heel leuk gesprek.
1: Dat is gevaarlijk.
0: Ja, dat was een heel leuk.
1: Het
0: was een heel leuk gesprek. En toen keek ik achterom en toen zag ik alles in de weg te verdwijnen. En toen dacht ik, nu kan ik twee dingen doen. Dan kan ik of met die mensen mee blijven lopen, of ik moet dat hele pokkenstukje in mijn eentje terug. En ik denk, nou, ik loop maar met die mensen mee. En op dat moment gaat het met bakken, maar dan echt met bakken uit de hemel.
1: Wow.
0: Ik was zeik en zeik nat. En ik moest 's middags nog een dienst draaien hier in de studio. Ik kreeg gewoon stroom van het mengpaneel. Echt waar.
1: Oh, zo.
0: Nou, het was echt door een week was ik, ja. Dus neem even een poncho mee, is een goede tip voor morgen.
1: En zondag.
0: En zondag. Bij deze. Arrivederci.

0: de vrijdagavond show. Bernie, mag ik jou heel veel succes wensen dit weekend? En vooral omdat je ook op zondag moet werken, dat zal afzien worden.
1: Ja, dat is afzien, inderdaad.
0: Bye!
2: Omroep Venray. Het nieuws.

0: Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
1: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
0: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
0: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je hoort hem hier elke dag.
1: Ethan Huis hier. Je hoort nu op Omroep Venray mijn nieuwe single A Brief Spark. Je hoort hem deze week extra vaak, want het is het 90.2 idee.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minimaal vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Insight.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.